0: MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht-supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepoging heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: Jeugd staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Het nieuws van 7 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en

0: koffie staan voor u klaar.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Elektrodeskundige.nl.
1: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
1: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Het gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
9: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
10: Kies voor Van der A.
9: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
11: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
12: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
13: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
14: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
15: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
16: MFM.
17: Begint de dag met je danske. Begint de dag met je lach. De hond die vrolijk kikt in de bergen. Die lacht de hele dag. Ja, die lacht de hele dag.
18: Ik loop met jou door het land van september. We hebben de laatste woorden gezegd. Ik loop met jou op het strand van Oostende. De zon is een kleur afgeleerd.

ziel van de zomer, dat kleurt al een blaadje, vervuilt al een blad. We hebben het best al weer gehad.

de dagen worden we oud. Ik loop met jou door een bos bij Hannover.

de zomer, er kleurt al een blaadje, er valt al een blad. We hebben het best, al weer gehad.

hebben de luisterdagen verspild. Ik loop met jou door de sneeuw bij Westende, de winter tot op het pot verkild.

zomer, er kleurt al een blaadje, er velt al een blad. We hebben het best.

0: Welkom en schoon dat je weer luistert naar Willemien en...
1: Geert.
0: Ja, want onze Tinnis die is er vandaag niet bij. En volgende week ook niet. In verband met gezondheidsproblemen. En wij wensen hem natuurlijk heel veel beterschap toe. Dus we wachten af wanneer die weer erbij zal zijn. We zijn begonnen met een vluchtig liedje.
1: En vonden we meeviel. Het was helemaal niet zo'n vlug liedje.
0: Ja, nou, nog geen 2,5 minuten.
1: Nee, maar hij zong het niet zo vlug.
0: Hij zong het een beetje langzaam. Want dat was Hans van Gorp. En dan gaan we naar een liedje toe van Ut Muziek. En die zingen over een boer is nog de mert.

0: Het is alweer afgelopen. Dat was wel een vlug liedje. We gaan verder met een liedje over effe nog effe. Want er is die jaarmarkt. Je kunt het ook zien langs die grote pop die langs de grote weg staat. Langs
1: volgens mij extra groot, want het was nou de 50ste keer.
0: Ja. En er is een hele grote jaarmarkt. En Cola heeft er een liedje gemaakt. En dat heet heel toepasselijk effe nog effe.

0: kwart over de rand van het uur.
1: De artiest van de maand.
0: In Op de Rand van Brabant. Op de Rand van Brabant.
2: En de artiest van de maand in Op de Rand van Brabant. In deze maand september is het kwartjesvolk. En de luisteraar die altijd luistert, die weet dat ze voor de vakantie in ieder geval hier zijn geweest om te vertellen dat ze 45 jaar bestaan.
3: Oh, mensen, dat wordt.
2: ja, daar kan ik geen nee op zeggen. Ja. Maar ja, fijn dat ze allemaal ouder worden natuurlijk. Maar het 45 jaar bestaan, nou, dat zal dit jaar in ieder geval wel even uitgesteld worden. Maar daar gaan ze zeker nog vieren.
3: Wel ja.
2: Ze zijn sowieso artiest van de maand. En ik denk, ik ga eens een heel oud liedje. Het is wel een oud liedje, want het is van de eerste CD.
3: Een kerstliedje.
2: Nou, ze hebben daar wel de kerst opgenomen, hè, toen in de zomer.
3: In de zomer.
2: Want het liedje wat ik ga draaien is Den Brouwer. Want dat was echt hun stamkroeg. Ja. En ze hebben toen inderdaad in de zomer hebben toen
3: schaap binnengehaald,
2: ja,
3: Francine
2: en Kees Geerts, die hebben toen schapen en kerstboom daar neergezet.
3: Er was iemand moest os en een ezel speuren.
2: Waar ik een ezel. Nou, we gaan in ieder geval de brouwer van de kwartjesvolk doen. En we wensen ze in ieder geval alvast van harte gefeliciteerd met hun 45-jarig jubileum.

0: Ja, en zoals het bij de brouwer in Zeeland ging het ook in heel veel Brabants cafeetjes. Daar werd wat afgeluld en er waren ook wat gekheid gemaakt en zo. En daar waren het liedje van Jan Habraken ging erover. Over die Brabantse cafeetjes. En ja, waar ook weer nog steeds lekker weer is om gewoon te fietsen. En Lambert van Hintem, die heeft het over, ook over een fietsje, maar dat wel dan van jullie moeder. Ons moeders fietsje.
1: Ja, daar had hij fietsen op geleerd. Had hij stiekem gejat.
0: Ja, dat zijn helemaal geen goede fietsen om het op te leren, weet je dat?
1: Dat zijn die grote zwarte fietsen.
0: Als je daar niet op kunt fietsen, je schuift dan van de trappers af, hè. Als jongeman, hè, dan stoten we jonge neer. En dat is niet goed.
1: Ik weet dat wij leerden fietsen. En dan zei je, paps, mam, ja, fiets maar in de sloot als je wilt stoppen.
0: Ja, ja, met al die brandhitters. En mijn zus ook gedaan.

0: Wat waar wanneer in de strikagenda?
1: Ja, wie zal het zeggen?
2: Ik. Oh. Ik heb 3 berichtjes. Volgend weekend dan is het Open Monumentendag.
1: Oh, dat is mooi.
2: En dat is voor de 40ste keer.
1: Zo.
2: En dat is op zaterdag 12 en zondag 13 september. En er zijn echt duizenden monumenten open. Gratis hun deuren voor publiek. En dan moeten we gewoon even kijken op de internet. En op die zondag 13 september is er een monumentenfietstocht van ongeveer 30 kilometer met gidsen. De starttijd is om 2:30 bij de Komme, de Netjeshof 2 in Schaik. En de eindtijd is ongeveer 4:30. En je hoeft niet aan te melden en de deelname is gratis. Op diezelfde dag is het ook MOV Zeeland, zondag 13 september. En dan kun je fietsen ongeveer 45 kilometer voor het goede doel. Fiets mee en de start is bij een Brand 32 in Zeeland. Dat is bij Firma Zwijnenburg, zoals gewoonlijk. Kost €6 en dat is dan voor het goede doel. En starten kan tussen 10:30 en 13:00. En op de pauzeplaatsen is altijd muziek en catering. En dan heb ik de zondag, daarna zondag 20 september... vanuit IVN Uden nog een fietsen en wandelen door de natuur rond Zeeland. Van stapsteen naar stapsteen. Heb je er ooit van gehoord, Geert? Fietsen van stapsteen naar stapsteen.
1: Ja, dat kan. Als je die stapsteen ergens in die laatste 5 kilometer uit elkaar ligt... dan is het wel handig dat je fietst.
2: En dat is ook de bedoeling, want de aanvang is om 10:00... op het Kerkplein in Zeeland en je bent ongeveer om 12:00 weer terug en de deelname is ook gratis en aanmelden is ook niet nodig.
1: Het is zo, je zou eigenlijk alleen al mee moeten doen om te weten wat ze nou eigenlijk bedoelen, maar van een stap.

0: beste in de race, hè?
1: Ja, ik denk, want ik weet dat er tussen Reek, Schaik en Zeeland ook een steen ligt. Die ligt daar in de bossen bij de Reek.
0: Ja, dat, maar
1: is dat niet ook een stapsteen?
0: Nee, nee, dat is, nou, dat weet ik niet.
1: Dat moest ik aan denken toen ik dat berichtje zag.
0: Ik heb ooit, toen ze daar vermelden dat die ding er kwam te liggen, toen landert eigenlijk, toen Schaik, Reek en Zeeland bij elkaar werd, ja, als één. En er zou een steen komen liggen. Dus nou, ik heb daar ooit eens een keer, ik denk een uur naar gezocht. Want het ding is, ja, als het gras een beetje hoger is, dan zie je hem al niet meer liggen. Dus, nou, dat vond ik een beetje overdreven om daar zo'n heisa van te maken. Ik vind, als je daar een steen neerlegt, dan moet er net zoiets als een hunnebed zo'n grote kei neerleggen. Ja, dat vind ik. Dan moet iedereen kunnen zien en niet in die flauwe, kleine
1: steentjes.
0: We gaan verder met lied over de grens. Speciaal doen we dat voor Ria van Alphen. Het is een liedje van Dick van Altena, waar vorige week een heel mooi concert van is geweest. Hè?
1: Ja, daar zijn we ook geweest. Ria ook mee geweest.
0: Ja, en Dick van Altena, die heeft een heel mooi liedje en heet Die arm om mijn schouder.

0: Annelieke Merks met Brabants, mijn eigen land. En intussen tijd heeft ons een Geert opgezocht waar een stapsteen is.
1: Ja, ja, daar hebben we niks met stenen te maken. Stapstenen zijn de ecologische verbindingsgebieden in de natuur. En dan moeten wij voorstellen van als er dus een boer een heel groot stuk weiland in liggen,
0: ja?
1: Dat er hier en daar zo'n venneke of zo'n poeleke komt, dat ook vlinders en dergelijke, gewoon iedere keer van het ene grotere natuurgebied naar het andere, dat ze ergens plots hebben, was even kunnen uitrusten.
0: Dat is eigenlijk een soort stapsteen.
1: Het zijn van die verbindingstukjes.
0: Voor de dieren.
1: Ja, en daar vind ik dan wel, dat mag uitgerust veel meer aangedaan worden, want je ziet er langs de weg wel. Als je gaat fietsen, dan zie je ooit wel eens bij sommige maïsvelden, de duurste 3 meter, staan dan heel veel bloemen.
0: Ja, ja, klopt.
1: Buiten het feit dat kei mooi eruit ziet.
0: Ik denk, dat hebben ze van mij gedaan, want dat vind ik kei mooi.
1: Nou, dat weet ik niet, maar ze doen het in heel Nederland ook wel. Mensen die jou niet kennen, doen dat ook. Maar het is wel heel goed, want insecten en vlinders en dergelijke en kleine beestjes, die kunnen erin vooruit van het ene perceel naar het andere.
0: Nou.
1: Daar is dat voor. Dus dat zijn, het zijn geen stenen, nee, maar het zijn
0: verbindingszones.
1: Ja,
0: natuurlijke verbindingszones.
1: Nou, we zijn uit
0: echt,
1: de wereld.
0: Ja. We hebben echt iets geleerd vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Op een zondag.
1: Je kunt van mij heel veel leren. Ook een hele hoop onzin, als je wilt. Ja, maar dat doen we niet.
0: En het volgende liedje dat je over in het weekend word ik oud.
1: Oh jee, alleen in het weekend? Ik voel dat iedere dag wel.
0: Het is in ieder geval een liedje.
1: Een
0: op een melodie, ja,
1: een
0: op een melodie van de Beatles.
1: Oh.
0: Daar is ooit gemaakt een dialect-cd over de Beatles. En Bart Brosens, volgens mij heet hij Goossens. Ja, Justin Brosens.
1: Ja,
0: in ieder geval, die zingt het.
1: Sorry.

0: Ja, het was Bart Goossens. Hij was helemaal niet zo broos. Dus het was een leuk liedje van, gebaseerd op een liedje van de Beatles. En ja, Marie-Christine Fanweekend, dat is geweest. Dat was schijnbaar.
1: Ik ben mee geweest.
0: Ja, mee geweest. Dat was heel mooi.
1: Ja,
0: dat
1: was de eerste keer en het was de 10e versie. Ja, het was een heel bijzonder weekend.
0: Ja.
1: En ik pet je af voor Ad en Marie-Christine, want die hebben al die dagen een heel programma. Nou, dus echt ja, geweldig.
0: Ja, en daarom draaien we nou ook een liedje van Marie-Christine. En dat heet Wat gij echt voor mij betekent.

0: Dankjewel, Marie Christine, voor een heel mooi liedje. We gaan verder met een liedje van Ad Laat. En dan vind ik zelf vind ik het ook wel heel erg mooi. Ik ben er wel een beetje fan van.
1: Zou de monica willen spelen?
0: Nou, ik zou eigenlijk nog wel mondharmonica willen leren spelen.
1: Oké.
0: Okay. Ik weet niet of het moeilijk is. Maar ik wil ook nog eigenlijk altijd wel een keer drummen.
1: Jouw drumstel is te bij jullie in de
0: Ja, dat klopt.
1: Schuur.
0: Maar nou zitten er twee van die kleine slotneuzen. Die slot, dat denk ik altijd gehoord. Ja, daar moet ik me een beetje mee opletten. Maar we gaan nu luisteren naar Ad Laat met zijn monica-spulder.

Hij zit stilletjes in zijn hukske, wat te suffen of te slopen. Met zijn monica op de toffel of verder op de grond. Hij is achter in de 70 en ik kan niet.

0: En dat was ons een attelaat. En het is alweer bijna het uur. We gaan dus even het uur afkondigen. En dan hoop ik dat we jullie blijven hangen aan de radio. En
1: leggen na koffie halen
0: reclame, in een reclame en journaal weer terug zijn. Maar we gaan afsluiten met een liedje van Hein Augustijn. Lieve Goddemee, dansen.
1: Als jij dat wilt, dan doe jij dat.
0: Ja?
1: Ja, kom.

0: dansen.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
4: Elektrodeskundigen.nl.
6: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: MFM.

0: Ja hoor, en wij zijn weer terug. En lekker bakje koffie gooit iedereen. Dan kuusje erbij, dan kunnen we lekker nog een uurtje luisteren naar Op de Rand van Brabant. Ons tweede uurtje. En wij zijn weer begonnen met een liedje van Gerard van Maasakkers, Zonder Vleugels. En het liedje, het was net of hij toch nog overal naartoe vliegt, hè? Keisgoed.
1: Mooi liedje,
0: ja. Ja. We gaan een liedje hebben over Van Tafteren. En dat gaat over een beetje over de maïs. Want het is al begonnen, hè? De maïs. Ja.
1: Ik heb gisteren van Volkel naar Zeeland. Nee, van Zeeland naar Volkel even terug. Ik heb geen maïs gezien.
0: Jawel. Er staat nog wel wat maïs. Maar er is al een hele hoop af. Want ja, als je verdreugt, dan waait je weg. Dan moeten ze. Dus een liedje van Tafteren over de maïs. Als de trekker niet stopt.

0: Ja, nou stopt die trekker. Dat was een liedje van Taafteren. En we gaan verder met Tjeu Sijbers. En die bezingt De Boer Zijn Leven.
1: Als de rog en de haver voor het gelijk aan de kant, bij de boer op den doorslag te wachten, sneed de ploeg alweer los het gestoppelde land, riep wakker de wazende krachten. Hem later bemest en bezaaid en bedon, als wij er de dag zijn gaan lengen, in fors jong gewaas dat aan golven ze stond, op nijd bloeiend vrucht voort te brengen. De nogst thuis gevaren met pert en met kaar, werd getaast hoog tot scherren en pannen, of groeide tot mijten op rij met mekaar, wel gevormd zoals boeren dat kan. Ze lagen als wachters rond het oude boerenhuis, met een rijkdom in het lijf ongemeten. Ze paasten erbij en ze hurden er thuis, ze zorgden voor warmte en eten. Nog muug van het gemij waar de blinkende zicht in de schop van de balk weggehangen, door honger verloren vervulde de plicht die de haand altijd op nijd weer verlangde. De haand van de boer met de rust onbekend, die maar fruiten en zeide en meide, de dag al begon aan de vruchten gewend, als de hanen ontwakend nog krijgt. Zo lag dan de oogst die weer mal zwaar en zwoor, en die reikte tot scherren en pannen. Zo lagen de meiden op rij bij mekaar, te wachten op dorsen en wannen. Jaar in en jaar oud bleef hij zo aan de gang, de boer altijd thij, altijd sterk. Want schraal bleef de grond en de dag bleef lang, maar de oogst waar de kroon op zijn werk.
2: De artiest van de mond in Op de Rand van Brabant.
3: Ja, en hoe kan het anders? Het is nog steeds kwartjes volk.
0: Ja.
3: God, daar gaan we de hele tijd naar luisteren. En wel een heel traditioneel liedje, hè? Toch?
0: Ik zie hem nog. Ik denk een van de mooiste.
3: Ik zie hem nog rijden bij ons. Kwam hij voorbij gelopen. Voorbij gereden. Op zijn kar zit hij. Zo'n perterveur. Achter drie zakken kunstmest erop. Voor meer had hij niet nodig. En dan bungelde zijn klompen. Die bungelde dan zo'n beetje aan de punt van zijn voet. En toen waren hij ons bij ons net voorbij gereden. En toen scoorde ze een klomp af van zijn voet. Maar hij zat altijd voor op de hoek van zijn wagen.
0: Ja.
3: En toen ging hij reden met een wiel van zijn wagen over zijn eigen klomp. God, mijn klomp. Nou breek me een klompje. En dat was ook echt gebeurd. Hij was kapot.
0: En daar komt dus het spreekwoord van.
3: Nou breek me een klomp. Ik denk het wel.

tussen de Zevenhuis en Strotsen. Daar zie de kes met zijn pert. Mensen gaan gauw kijken, want het is het kijken werd. Een pert en een kar, al is 80 jaar lang, doet dagelijks diezelfde zijn eigenste gang. Keske, keske, kes met zijn pert. Tju, fruit, kes met zijn pert. Jullie zegt, je bent gek, was dat het daar nou te zeiken? Er zingt op huls, andere dingen om te bekijken. Zo'n kar, och god.

simpele fruit. Keske, keske, kes met zijn pep. Du, fruit.

0: Monica.
1: En het is ook het kijken werd om op de site van Kwartjesvolk te gaan, www.kwartjesvolk.nl, naar de clip die hierbij gemaakt is. En dan zie je ook echt Kes met zijn pert. Kes, ja. Dan zie je hem langskomen. Dus dat is zeker ook de moeite werd. We gaan wat paardenliedjes doen. Ik heb, ik heb liedjes gevonden. Bijvoorbeeld familie van de Kerkhof. Die komt nou met

das Tor met z'n brevier. Die riep nog, het kon maktier van je hop, hop, hop, hop, hop. Van je hop, hop, hop. En op de merk

aan mijn hals. Van je hop, hop, hop, hop, hop. Van je hop, hop, hop. O jee, daar ging hij in galop. Ik kreeg van hoog, u en stop. Van je hop, hop, hop, hop, hop. Van je hop, hop, hop. Daar riep al iemand vert op hol. Het schietgebed schoot op een bol. Van je hop, hop, hop, hop, hop. Van je hop, hop, hop. O jee, daar komt een brede sloot, dadelijk breekt hij nog zijn boot. Van je hop, hop, hop, hop, hop, van je hop, hop, hop. Opeens heur ik huus aan verloot.

0: het heks maar weer open, het werd in de wei. En mij maar op mijn eigen benen lopen. Van je hop, hop, hop, hop, hop. Van je hop, hop, hop. Van je hop, hop, hop. Van je hop, hop, hop.
1: Hop, hop, hop, hop, hop.
2: Hop, hop,
1: hop. Dat was de familie van de Kerkhof. We gaan een liedje draaien van Wij zijn het maar. En die hebben het over de teugelder. En daar had ik je net verteld van. Ja. Daar is zo iemand die trekt zo'n boot vooruit. Ja. En zo'n, daar kunnen in de peel kunnen daar nog zien. In, en dan bedoel ik bij Helena Veendorp.
2: Ja, daar wordt het turf toen de tijd gestoken
1: ja,
2: is.
1: Ja, ja. Ja. En dan hadden ze een trekschuit.
2: Ja.
1: En daar werd dan getrokken door een pert. En daar deden ze over het jaagpad.
2: Noemen ze dan een trekpert? Nou, ja, weet ik niet.
1: Nee. Denk gewoon een basis knal of zo.
2: Ja, zoiets.
1: En als dat pert dan Harry heet, dan roepen ze Harry Ford, denk ik.
2: Ford.
1: Ja,
2: Fred.
1: Ford. Dan moet hij, dan
2: Fred.
1: Ford, dan moet hij vooruit. Oh, dan roepen ze bij jullie vooruit. Ford, en wat riep ze nog meer als hij moest stoppen?
2: Hui.
1: Zet de

Ja, zeg Geert. Hebben nou ook nog een liedje van de postkoets? Ja, nou, dat komt er nou aan. Lia de Haas. Het wel een klein beetje een eigen tekst. Oh. Maar het is wel dat liedje wat jij bedoelt.

0: Zometeen meer muziek. Dit is Op de Rand van Brabant met info uit de streek.
1: Ja, en ik heb er wat berichtjes voor jullie. Ik moet even beginnen bij zondag 6 september. Hey, dat is vandaag. De koppersmolen in de Kerksraad die wordt heropend. En waarom wordt die heropend? Nou, die heeft een hele grote revisie achter de rug. Die is weer helemaal top in orde. Die kan er weer heel lang tegen. De officiële opening die begint al over een half uur. Die mensen zitten nou allemaal ons te luisteren. Of wij de tijd vertellen dat iedereen er nog naartoe kan. Maar dat moeten we niet doen, want dit programma duurt tot 11 uur. En dan gaan we pas kijken. En vanmiddag is er ook een optreden van de Kwartjesvolk.
2: Ja, want de Koppersmolen is in Zeeland.
1: Dat is in Zeeland, in de Kerksraad.
2: Ja.
1: En er komt ook nog een joekskapel, maar ik weet even niet welke.
2: Ja, er is van alles te doen.
1: Spelletje. En ze hebben daar spelletjes voor de kinderen en er staat een springkussen en meer van die flauwkoot. Dus gewoon even lekker kijken, het is mooi weer bij de Meulen in Zeeland in de Kerksraad. Dan heb ik even kijken, op woensdag 9 september, dan is er weer liederentafel in Volkel. En dat is in Sint-Antonius, hè?
2: Sint-Antonius. Ja, Brabantzorg.
1: Juist. En dat begint woensdagavond om 19:30. Dan kan iedereen maar meezingen. En de voetjes van de vloer, als je wilt, kan er dan nog mee dansen. Maar vooral meezingen, daar ga ik het over.
2: Vooral meezingen.
1: Liederentafel. Ja. Meezingen, leuk, gezellig. Dat is 9 september. Dan heb ik op, dat is voor de agenda, op zondag 4 oktober, dat is heel apart, op het Heerlijk Hemelrijk Festival, dat is het festivaland gebeuren in Volkel. Daar komen op zondag 4 oktober de vulpoepers. En de vulpoepers, ja, dat is misschien nog wel de laatste keer dat je ze kunt zien. Want die zijn ook al van een respectabele leeftijd.
2: Nee, dit is de vulpoepers 0.3.
1: Oh, nee,
2: 3.0.
1: 3.0. Die? Ja, die zijn iets jonger.
2: Ja, die zijn iets jonger.
1: Maar het zijn wel de originele liedjes van de vulpoepers. Daar kunnen we gruwelijk veel
2: lopen. Volgens mij is het op zondag gratis.
1: Ja, dat weet ik ook niet.
2: Ja, dat dacht ik wel.
1: Nou, als het mooi weer is, altijd even gaan kijken. Je kunt het natuurlijk ook teruglezen op de website van Festiland. Dan hebben we nog op zondag 18 oktober, ja, dat is even voor in de agenda te zetten. Dan is er in het dorpshuis in Zeeland. En is op zondagmiddag om 14:30 een optreden van het Boekerskwartierke. En als je kaartje wilt kopen, dan kan dat. Dan ga je even naar www.dorpshuiszeeland.nl. En daar kun je ook terecht voor alle info die er nog aan bij hoort. Een Boekerskwartierke, een gezellige Brabants. Er staat dat ze 14:30 beginnen. Maar ja, het Boekerskwartierke, die komen altijd een kwartier te laat. Dus het zal wel iets later zijn. Toch? Nou, die waren mijn berichten, Willemien.
2: Dankjewel, Geert. En wij gaan naar het Nederlandstalige lied. En ik heb goed gekozen, want ik zie de zomerzon al buiten. We kunnen hier lekker naar buiten kijken, hier in onze studio. En dus de zomerzon is er, en dat is de titel. En dat is van De Makkers.

in plaats van kaarten. Onlangs is ons zwarte kat overleden. En niet zoals wij hem verwacht overreden. Hij is op natuurlijke wijze van ons heen gegaan. 12 jaar lang leed hij een trouw bestaan. Gingen we wandelen met een hond, stond hij al klaar in het deurgebond. Om zo met ons mee te gaan, of hij kwam spontaan ergens vandaan. Een witte hond en een zwarte kat hebben veel bekijks gehad. Bij veel mensen zagen in een glimlach en vervolgde vrolijker de dag. De laatste tijd was hij niet meer van de partij en men vroeg spontaan, is de kat er niet bij? Het was verder een gewone normale kat die ook wel eens bij de buren zat. Zie je daar nou nog een zwarte kat? Het is niet die van ons. Wij hebben hem gehad.

0: Ja, het kattenhoorn. En die katten, dat is toch wat, hè? Want is een zwarte kat, brengt daar ongeluk, Willemien?
1: Ze zeggen van wel.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom denkt jij dat?
1: De zwart is?
0: Ben je bijgelovig?
1: Net wanneer het mijn uitkomt, denk
0: Hoezo?
1: Ik.
0: Nee, maar,
1: dat weet ik niet. Nee, ik zal niet zomaar onder een trap doorlopen.
0: Dat
1: zegt ze ook dat hij ongeluk brengt.
0: Nee, ja, weet waarom dat ongeluk kan brengen?
1: Ja, je kunt van alles op roek op krijgen.
0: Dat bedoel ik, maar met zo'n zwarte kat die oversteekt, ja, dat doet toch niks?
1: Nee, ja, in principe
0: zijn
1: niet.
0: Dan, zijn dan mensen, heb ik dan ooit van horen vertellen, die zijn mensen die dus wel bijgelovig zeggen van, ja, als je die in het donker ziet, dan moet je goed kijken, want het kan goed zijn dat er een toveraks op een bissem achternaast zit.
1: Daar geloof ik wel in.
0: Ja?
1: En er zijn meer mensen die erin geloven.
0: Ja.
1: En die nou ook luisteren.
0: We gaan verder met een liedje van...
1: Nou, moet je eerst even vertellen.
0: Tinus die zou zeggen, van in het kader van de nutteloze informatie.
1: Ja, nutteloos, maar ik wil wel even nuttige informatie. Want het liedje was van Jean van der Rijt uit Volkel. En de vertelling was van Gert van Bokstel.
0: Ja, dat ging ook over kat.
1: Dat ging over een kat,
0: over
1: die
0: kat.
1: Was dood.
0: Ja.
1: Ja.
0: En okay. Dan gaan we het nou ergens over rennen, daar gaan we eigenlijk nergens over. Want dat is een liedje van Ruud van Heijden.
1: Ik vind hem wel grappig.
0: Het leven is net een neus. En ja, dan denk ik al dat er komt dat je eruit moet halen wat erin zit.
1: Ja, ja.
0: En uit dat leven, dat snap ik wel, maar uit die neus, ja.

0: Daar was het liedje van Ruud van der Heijden. En dan gaan we nou nog een verzoekje. Er is speciaal voor Tines. En dat verzoekje, dat komt van Ria van Alphen. Die zei van, ik wil voor Tines een liedje van Leo uit Mil. Want hij vindt er altijd zo'n mooie zang. En dat klopt ook.
1: Ja.
0: En namens, we doen het ook namens alle luisteraars. En ook namens ons.
2: Van
0: krijgt
2: ons
0: Tines
2: uiteraard
0: ons dat liedje van, hey hallo, hoe is het?

0: wie is daar? Wie is daar? Hallo, dat was onze Leo voor onze tieners. En we gaan verder met de die en ik. En die zeggen dat er veel veranderd is, maar ik vind dat helemaal niet, hè?
1: Nou,
0: sinds vorige week valt het wel mee.
1: Sinds vorige week.
0: Oh, het gaat over een

0: We kunnen niet meer terug.
1: We kunnen niet meer terug. Gaat het dus straks...
0: Zou je dat willen?
1: Nee. Nee, ik denk het niet. Het is toch altijd anders. Maar toen straks had ik het over de revuo's tegen mij. Want we hadden een liedje over de mais.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat zal ik er volgende week in het programma doen. Van, maar ik heb nou een ander liedje van de revuo's. En dat is de Nooijersmert.
0: Dat is kei mooi. Dat is net zo mooi, jongens. Dat is die de rekkers, ja. Ja.
2: Ik weet nog goed dat ik vroeger alle jongeren...

0: Nou loop ik met de vrouw en mijn twee kindjes samen over de gezellige najaarsmarkt. Het speelgoed kost nou een paar tientjes, maar die kinderogen zijn me daar op gewerkt.
1: 1998, mevrouw.
0: Ik koop een lutje, je kunt een schoon varken winnen. Van

0: Ja, met de Mert nog op de achtergrond. We zijn weer aan het einde van de twee uurtjes op de rand van Brabant. Mag ik jou bedanken, Geert?
1: Dan mag je gerust.
0: Dat je weer goed in doet vallen en zo, hè? Ja, nou, super fijn.
1: Doe dan.
0: Dank je wel. Maar volgende week ben je er ook sowieso weer. Ja. En we zien wel. Maar,
1: en wij schijnen er wel uit, maar Albert die zit alweer klaar.
0: Die zit er klaar, ja.
1: Die doet daar ook een heel lekker zijn programma.
0: Ja, die heeft weer allerlei info en allerlei liedjes. Dus die hoorde dadelijk in het volgende twee uurtjes.
1: Ja.
0: En wij bedanken in ieder geval alle luisteraars. En Geert, jij hebt nog een spreuk.
1: Ik heb nog een spreuk voor de mensen die... de schoen die hoe is het ook alweer? Als je de schoen past, dan trekt de man. Voor deze mensen is de volgende spreuk. Sommige mensen, dat zijn net wolken. Het wordt pas echt zonnig als ze verdwenen zijn.
0: Ja, soms is dat zo. Soms is dat zo. Nou, dankjewel Geert voor de mooie spreuk. En we wensen in ieder geval vandaag iedereen gewoon heel veel zonneschijn.
1: We
0: sluiten af met het liedje Houdoe van Josephine Dortmans.
1: Houdoe.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
7: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
6: Elektrodeskundigen.nl.
8: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
9: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
8: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
6: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
10: Elvis Presley en Dolly Parton.

0: lie. What treats you kind?
1: For me too, baby.

0: love you.
1: Wat je ook doet, de muziek is goed. U luistert naar Het Moet Kunnen met Albert Kunneman.

opvallend, haar naam van Den Bos schrijf je helemaal aan elkaar. Lijkt wel of het toen al internet was. Maar zo heet ze nou eenmaal. Een hele goede morgen, luisteraars. En we doen geen klap vandaag, dat geldt niet voor mij. Want ik heb hier wat mooie muziek is klaarstaan. Het is zondag tussen 11 en 1. En om exact te zijn, 11:11. Het lijkt wel carnaval. Dus je weet wat dat betekent. Het moet kunnen. Vanuit de studio hier in Os heet ik je van harte welkom bij 2 uur live uitzending. Gezelligheid, muziek en vele smaken. Mijn naam is Albert Kunneman en ik schuif graag bij je aan de keukentafel met een lekkere kop koffie binnen handbereik. En dat heb ik hier ook inmiddels. En wat je ook aan het doen bent, of je nou aan het werk bent, de krant leest, in de keuken staat of gewoon lekker lui in je nest blijft liggen. Ik draai de muziek die past bij elke bezigheid. En wil je daar verandering in brengen, dan kun je altijd nog bellen 0412-627733. En heb je een verzoekje of wil je een niet-commercieel bericht doorgeven, dat kan ook allemaal hetzelfde nummer. En daarnaast blijf je natuurlijk op de hoogte van alles wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk, schenk nog eens in. En we gaan er samen een hele mooie zondag van maken.

de Turtles. Ja, en vorige week heb ik het met jullie over gehad. En ja, het leven is niet alleen maar leuk. Er zijn ook dingen die minder leuk zijn. En vorige week kreeg ik te horen dat Nelly van Rodijnen overleden is. En ja, ik geloof dat ze 75 jaar was. Maar wat ze vooral was, was een luisteraar van mijn programma. En het was Nelly die bijna elke week belde. En ook met tips aankwam. Nelly die ook in de Lievekamp heel vaak te zien was. En was een genoot van alle tributes die er waren. En dan belde ze mij weer een weekje later op. En dan zei ze, Albert, die en die moet je eens gaan draaien. En dan deed ik dat. Ja, en het is eigenlijk heel triest hoe het Nelly allemaal vergaan is in haar leven. Want ze werd op haar 21ste werd ze blind. Maar dat weerhield ze er niet van om alles uit het leven te halen. En ze heeft zelfs boekjes uitgebracht, kinderboekjes van oma verteld. Ik geloof dat er 2 of 3 uitgebracht worden. Ik heb er ook een keer eentje van haar gekregen. En ja, ze heeft een boekje ook uitgebracht ter ere van haar 70ste verjaardag destijds. En de opbrengst die ging naar het goed doel. Dus ja, wat kan ik nog meer zeggen over alle mooie eigenschappen die Nelly had. Nelly, je blijft in mijn gedachten hier. En ja, de telefoontjes die ga ik echt missen. Nelly die heeft ook een nicht, in ieder geval een familielicht, volgens mij is zij nicht. En dan heb ik het over Sue Moreno. En daar was Nelly heel erg trots op altijd. Want Sue, die zit heel veel in Amerika, is meer een jazz gospel zangeres. Ze doet eigenlijk van alles. En ik weet zeker dat Nelly het heel erg op prijs zou stellen als ik dit nummer zou draaien. En Sue ook van hieruit van harte sterkte met de situatie.

Kom eens ons op. Ja, op zich ben ik nooit zo'n voorstander van om te vertellen waar de flitspalen staan en dat ze daar aan het controleren zijn. Ik maak toch even een kleine uitzondering, want er is een nieuwe focusflitser gekomen. En dat is op de Zeelandse dijk ter hoogte van dierenpark Zizou in Volkel. En de flitser die ziet of automobilisten tijdens het rijden een telefoon vasthouden. En dat moet voor minder ongevallen gaan zorgen. Het Openbaar Ministerie heeft door heel Nederland tientallen tijdelijke focusflitsers geplaatst. Er gebeuren namelijk erg veel ongelukken door afleiding in het verkeer. En meestal speelt een mobiele telefoon daarbij een rol. En dat is ook een van de redenen waarom ik dit toch wel even wil melden. Ga niet zitten appen tijdens het rijden. Een auto besturen en een telefoon in je hand, dat gaat niet samen, reageert ook het Openbaar Ministerie. De focusflitser op de Zeelandse dijk die blijft ongeveer 2 maanden staan. En daarna gaat de flitser naar een andere locatie. Hoeveel bekeuringen de flitspaal in Volkel heeft opgeleverd is nog niet duidelijk. En die cijfers verwacht het Openbaar Ministerie over enkele weken. Het rijden met een telefoon in de hand is een in ieder geval een duur geintje, want dat kost een automobilist €440. Ik kan het niet hoog genoeg vinden, want ze zou je maar van achteruit omrijden als je aan het fietsen bent, omdat ze toevallig die telefoon even belangrijker vinden. Goed, we gaan naar het volgende. Ik had het net over Nelly Rodijnen. En Nelly die heeft me ook een keer getipt voor deze plaat, Roy Orbison. Toen zegt ze, Albert, die moet je eens draaien. Nou, Roy Orbison die doet dat samen met Barry Gibb en de Gatlin Brothers. Prachtig mooi lied. MUZIEK

En er wordt alweer zijn best gebeld. En ik heb ook een bericht uit Australië gekregen. Marilijn, hartelijk welkom weer bij de uitzending van Het Moet Kunnen. Lekker live. En dat je dat ook in Australië kunt beluisteren, is natuurlijk geweldig. En het volgende, je hebt ze misschien een paar weken gemist, maar ze zijn weer terug. Want na de zomerstop, en dat is vandaag, keert MFM Brabant Sport op de zondagmiddag terug op de radio. Eindredacteur Ben Clusters, presentator Jack Holte en medepresentator en technicus Dennis van den Berg, die verzorgen tussen 2 en 5 uur vanmiddag, dankzij de helden langs de velden, live verslag van 6 bekerwedstrijden, waarbij regionale voetbalverenigingen betrokken zijn. En het programma doet live verslag onder andere van VCO Herpinia, Margriet Avestein, Volker Odilia Peel, SCMH tegen FC Uden, FC Drakt tegen DWSH en Vesta Vita. En ook kijkt MFM Sport met Frans Boekelder terug op de derde divisiewedstrijd. Zwalen-Uden 19, die zaterdag in Vlaardingen gespeeld wordt. Vlaardingen, dat bestaat nog niet. Wie weet, misschien wel een ideetje. Voor een van de 10 nieuwe steden die Rob Jette graag zou willen. Zou zomaar kunnen. Nou, tevens is er een terugblik op de Next League handbalwedstrijd van de heren van de handbalvereniging Dynamico uit Os en Hees. En daarna is er natuurlijk ook ruimte voor andere sportberichten. Goed, er is ook ruimte voor verzoekjes. Er wordt zijn best gebeld en ik heb alweer verzoekjes gekregen. En het eerste verzoekje wat ik ga draaien is wel een hele bijzondere. Sorry. Want we kennen allemaal het nummer Het Dorp van Wim Sonneveld. Maar de volgende versie die ik ga draaien, ik betwijfel of dat je die kent. Het is een zij die het zingt, maar zij leeft niet meer. Maar zij zingt wel een liedje van Wim Sonneveld. En wat gaat zij zingen? Zij zingt Het Dorp. Jan, deze is van jou.

en dan zit je te kijken. Ik heb hier nog wat telefoontjes op te nemen. Dat ga ik ook eventjes doen. En dan vraag ik toch even aan de mensen om even de rust te bewaren. Dan ga ik weer naar het volgende toe. Want er is een jarige geweest. En dan heb ik het over Marie-Lijn. En die krijgt een plaatje aangeboden door Lidwien en Hans Derksen. Want ze is de 17e augustus jarig geweest. Kan nog steeds. En of ik het plaatje kon draaien voor 12 uur. Nou, dat gaat wel lukken, maar het is wel een willekeurig plaatje geworden. Dus Marie-Lijn, ook van mij uit hier van harte gefeliciteerd en geniet ervan.

Ja, en dan gaan we naar Douwe Bob, want er is toch wel wat bijzonders mee aan de hand geweest. Die heeft een uitnodiging gekregen om op te treden in Amerika. En dat heeft inmiddels plaatsgevonden voor maar liefst 20.000 mensen. En ja, ik ben eventjes de gegevens hier kwijt. Dus wat dat betreft mijn excuses daarvoor. Maar ik kom er zo nog wel eventjes op terug. Er is in ieder geval een nieuwe plaat van hem uit. En deze plaat heeft hij ook in Amerika gezongen. En tot groot genoegen, want er is al, zijn wel weer nieuwe afspraken gemaakt met platenlabels en zo die interesse hebben in Douwe Bob. Dus ja, alle reden om eventjes Douwe Bob te draaien. En de plaat heet Note to Self.

Douwe Bob met zijn nieuwe nummer Note to Self. En inmiddels kan ik daar ook iets meer over vertellen. Want hij heeft een bijzonder optreden achter de rug in Amerika, wat ik net al zei. En de Nederlandse zanger die werd uitgenodigd door de bekende Zac Brown Band om mee te spelen tijdens concerten in Pittsburgh en Columbus. Voor zo'n 20.000 mensen bracht Douwe Bob zijn nieuwe nummer No To Self. Volgens de zanger begon het Amerikaanse avontuur met een berichtje via Instagram. Het optreden was donderdag 13 augustus en een dag later op vrijdag 14 augustus trad Douwe Bob ook op in Columbus, Ohio. Goed, dus dan ben je toch weer eventjes bij. We gaan langzaam naar reclame en nieuws. En dan heb ik dadelijk ook nog een nieuwtje. Ik heb hier in het verleden Misha van der Brand is gehad. Die zingt ook heel erg mooi. Ook een beetje de stijl van Douwe Bob. En daar is ook iets bijzonders over te vertellen. Ik hou de spanning, hou ik er nog even in. We gaan naar reclame en nieuws. En tot zo. Doen we met Hup Albert.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg, maar wel staan er wat files door wegwerkzaamheden. Zoals op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar zijn voorbije reizen 2 rijstroken dicht en dit veroorzaakt 20 minuten vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het drukker dan gebruikelijk vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Die is dit weekend dicht. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar is de vertraging voorbij knopen Leenderheide een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
7: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
6: Elektrodeskundigen.nl.
8: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
6: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Frank Sinatra.
1: Warm summer wind.
0: En het wordt weer prachtig weer de komende twee dagen.
1: In the summer wind.
0: Waarschijnlijk ook een summer wind. Een hele goede middag allemaal. Het is zondag, het is 11:50 op het moment. Tijd voor het tweede uur van Het Moet Kunnen bij MFM Brabant. Nog één uurtje lang lekker genieten van muziek in alle soorten maken. En verzoekjes van luisteraars, niet-commerciële berichten en natuurlijk het lokale, laatste lokale nieuws. En heb je een nummer wat je wil horen en door wil geven, of je hebt een niet-commercieel bericht, kan ook 0412 62 77 33, en dan krijg je mij rechtstreeks aan de lijn. En wie is mij? Mij is Albert Kunneman. En ik zorg ervoor dat er voor iedereen wat voorbij gaat komen het komende uur. Ja, laat ik maar gelijk beginnen met het eerste verzoekje. Dat gaat naar Rini, die vroeg een nummer aan van Rob de Nijs. En deze leek me wel leuk. En de groetjes hier vanuit de studio aan jullie allemaal.
1: Ze zeggen dat jij
0: fijn dat jullie er weer zijn.

Voorgoed voorbij. En misschien herinneren jullie het nog, want het is nog niet eens zo lang geleden. Gisterenavond op de tv met de beste zangers. En dit was Clouseau. En die avond, gisteravond, werden er allemaal liedjes gezongen van Yves Behrens. Of in ieder geval liedjes die iets met hem te maken hadden. Dus vandaar. En ik draai er zo nog wel iets meer van. Ik had voor de pauze, laat ik het zomaar even noemen, had ik het met jullie gehad over Micha van der Brand. En Micha van der Brand, die is een keer bij mij in de studio geweest. Toen had hij meegedaan aan een of andere song, ja, festival wil ik niet zeggen, maar in ieder geval zo'n programma. En dan bracht hij het wel heel goed vanaf. Hij heeft uiteraard niet gewonnen. Maar er zit zeker wel progressie in hetgeen waar hij mee bezig is. Want op 21 september dan mag hij in het voorprogramma spelen in het Tolhuistuin in Paradiso in Amsterdam. En het voorprogramma is dan van Ali Sherlock. En daar is hij reuze blij mee. Ja, Micha, wij zijn met jou ook blij. En ik hoop dat jij dezelfde ontwikkelingen mee gaat maken die Douwe Bob muzikaal ook meegemaakt heeft. Ik zeg bewust muzikaal. En voor de rest moet je het zelf allemaal weten. Maar ik ga een plaatje van je draaien en dat heet All I Need.

Dat was Des Rey. Ook van beste zangers van gisteravond. Ja, ik heb het anders vaker gedacht, maar ik heb het nooit uit durven spreken. Maar er is toch een Udenaar die durft het wel. En ik heb het dan over Julian Leijnsen. Want die is een petitie gestart voor een betere bereikbaarheid van Uden per openbaar vervoer. En hij pleit ervoor dat de gemeente Maashorst samen met de provincie, ProRail, NS en vervoerders en de omliggende gemeente een actuele en onafhankelijke haalbaarheidsstudie naar een spoorverbinding voor Uden laat uitvoeren. En volgens Leijnsen groeit Uden snel, maar blijft de bereikbaarheid per openbaar vervoer achter. En wie richting Eindhoven, Den Bosch, Os of Nijmegen reist, moet eerst met de bus, daarna het spoor. En in de petitie worden verschillende mogelijke verbindingen en stationslocaties genoemd. Ook wil hij inwoners, jongeren, studenten en werkenden naar hun ervaringen en wensen vragen. De resultaten die worden uiteindelijk aangeboden aan de gemeente Maashorst. En wil je die petitie tekenen? Ga dan naar de website tinyurl.com. Maashorst petitie. Ja, en wil je daar iets meer van weten en is het niet helemaal duidelijk waar je heen moet? Kijk dan eens in het Udes Weekblad, wat je ook digitaal kunt bereiken. Goed, we gaan weer een mooi muziekje draaien. We gaan helemaal naar Chicago.

En dan denk je heel wat te weten. En toch, als je eens door Uden heen wandelt en je zou echt je ogen en oren eens te kost geven, dan zou je nog wel eens tot verrassingen kunnen komen. Er is namelijk een luisterwandeling en die gaat door Uden heen, kriskras. Ja, niet kriskras, er zit wel degelijk een lijn in. En die kun je via de bibliotheek, is er een folder waar je hem bij kunt volgen. Maar er is ook nog een app van Explore Mars. Horst.nl en dan heet hij de luisterwandeling. En dat houdt dus in dat je langs verschillende plaatsen komt. Misschien ben je daar nog nooit geweest, misschien wel. Maar er wordt dan ook nog eens een keer achtergrondinformatie gegeven via een luisterfragment. En dat is dus bij elk punt waar je eventjes aangaat, staat er zo'n luisterfragment. Eigenlijk best wel leuk om een keer mee bezig te zijn en je laten informeren over wat er eigenlijk in Uden allemaal heeft plaatsgevonden. Zo is er bijvoorbeeld ook een markt geweest, vroeger een veemarkt, wat heel veel ouderen zich nog wel herinneren. En ja, dan hadden ze een zogenaamde huiskamer in het begin. En dan gingen ze eerst een borrel pakken voordat ze aan de handel gingen. En later is dat café Het Stulpje geworden. Goed. Interessant genoeg om eens een keertje naartoe te gaan. Via de bibliotheek word je ook al heel wat wijzer als je er iets meer van wil weten. En misschien ga je het wel 3 zomers lang doen. Net als Connie van der Bos.

0: toch nog eventjes terug naar de beste zon.
1: MFM. Check mfmbrabant.nl voor frequenties in jouw omgeving.
0: En dat doen we dan met Django McCroy. En die zingt een van de bekendste liedjes van Yves Behrens, die die avond bepaalde wat er zo'n beetje gezongen kon worden. En het nummer heet Terug in de Tijd. Ik vind dat hij dat heel mooi zingt.
2: Come on!

Michael McCroy. Van de beste zangers, prachtig mooi lied, vond ik zelf. Ja, vroeger dacht je dan, ja, was het ook nooit een probleem. Je ging bouwen en alles was geregeld of kon geregeld worden. Maar tegenwoordig is dat niet normaal meer. Want wie concrete woningbouwplannen heeft, die kan deze voor 14 september aanmelden bij de gemeente. En door de schaarste op het elektriciteitsnet wil Maashorst alvast transportcapaciteit aanvragen bij netbeheerder Enexis voor toekomstige woningbouwprojecten. Het college heeft nieuwe voorrangsregels vastgesteld. Ook plannen die nog niet volledig zijn uitgewerkt of waarvoor nog geen vergunning is, kunnen daardoor mogelijk eerder op de wachtlijst voor transportcapaciteit komen. De prioriteit hangt onder meer af van de starttermijn, de voortgang en het maatschappelijk belang van een project. En woon- en zorgprojecten, woningen voor bijzondere doelgroepen en onderwijshuisvesting, die kunnen extra punten krijgen. Bij gelijke scores kan worden geloot. Wethouder Franco van Langveld benadrukt het belang van de snelheid. Maakt niet uit of het om meer dan 200 of slechts één of enkele huizen gaat. De oproep geldt voor projectontwikkelaars, particulieren en andere bouwers. Ook kleine woningbouwinitiatieven kunnen zich melden. Ja, ik heb van de week ergens gelezen, ik weet niet meer waar, of misschien digitaal wel, kan zomaar zijn, dat er in Uden dus bedrijvenunits gebouwd waren. En die zijn zover klaar. Alleen, er is nog geen stroom. Ja, wat moet je ermee?

Diana Ross. Why do fools fall in love? Ja, ik moet nog eventjes een berichtje kwijt voordat onze uitzending afloopt. Want ja, de tijd die vliegt hier. Daar sta ik gewoon elke week weer versteld van. Want vandaag op 6 september is er in het Zalmkerkje, en dat, die staat in de Zalmstraat 8 in Millingen aan de Rijn, is er een optreden van Mario van der Linden samen met zijn zoon Paco, die piano speelt, en Toon en Anna-Sophie. En de toegang die is gratis. Het begint vanmiddag om 14:00, dus misschien kun je het nog halen. Toegang is gratis. Daar wordt naar de hand eventjes met een hoge hoed rondgegaan voor een vrijwillige bijdrage. Ja, een hoge hoed wil dus zeggen dat ze veel verwachten. Het is ook de moeite waard. Het wordt een heel mooi optreden. Mario van der Linden dus. En het Zalmkerkje, Zalmstraat 8, Millingen aan de Rijn. En begint om 14:00. Het meeste zal Nederlandstalig zijn, Mario kennende. Ja, en over Nederlandstalig gesproken. Boudewijn de Groot, die kennen we allemaal met het nummer Avond. Maar wat we waarschijnlijk veelal niet kennen, is dat hij het nummer ook gezongen heeft met Frank Boeien.

0: Biesveld en Kok. Groeneveld en Kok. Ja. Nederlands duo. Only Lies was dat. Ik heb nog even een berichtje. Het fietsevenement van de MOV. En dat heet Fiets mee in Zeeland. Dat wordt volgende week alweer gehouden. Volgende week de 13e. En de startlocatie is op Brand 32 in Zeeland. De organisatie van de tocht is van het MOV Zeeland. En het doel is een gezellige gezinsfietstocht. Waarbij geld wordt ingezameld voor goede doelen. En de starttijd, de inschrijving en start van de fietstocht is geopend vanaf 10:30 en duurt tot 1:00. Die inschrijving dus. En dan kun je gaan vertrekken. En omdat het een vrije toertocht is, hoef je niet allemaal tegelijk te vertrekken. Je kunt binnen de tijden zelf bepalen hoe laat je op de fiets stapt. En bij de startlocatie bij de firma W. Zwijnenburg aan de Brand 32 is het dus te doen, de start. Goed, nou, ik zou zeggen...
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
6: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
7: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
7: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM.
8: MFM Brabant.
1: Overal.
8: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 1 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Er staan een paar files die opvallen, zoals op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Voorbij Rijssen zijn twee rijstroken dicht door werkzaamheden. Hier is de vertraging een kwartier. Op de N263 van Breda naar Wustwezel rijdt het langzaam bij Zundert. Hier een kleine 10 minuten oponthoud. Vanwege wegwerkzaamheden op de A12 dit weekend rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Voorbij Hoevelaken 10 minuten oponthoud. En verder is de N346 tussen Zutphen en Hengelo in beide richtingen dicht bij Almen. Dit komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt hier lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Van de AWB. Er is weinig aan de hand deze zondagmiddag. Een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld zo'n 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. De A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Rijssen en Wadmen bij de werkzaamheden daar zijn 2 rijstokken dicht. En het kost je een kwartier extra reistijd. En op de A1 Amersfoort Amsterdam. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd tussen Naarden-West en Muiden. 3 rijstokken zijn dicht en de

Vertraging is opgelopen tot een half uur. En tenslotte de N346 Zutphen-Hengelo. In beide richtingen is de weg dicht tussen Voorde en Almen door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
4: IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de meeste plekken rijden prima door deze zondagmiddag. Wel behoorlijk wat vertraging op de A1 op diverse plekken. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En het is hier al extra druk door omrijdend verkeer van de afgesloten A12. Dan werkzaamheden op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Rijssen en Badmen daar 5 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tenslotte gebeurde er ook nog een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Dit gebeurde bij Muiden. Hier zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Op dit moment nog 3 rijstroken dicht en de vertraging een half uur. Maar elk moment kan de weg weer worden vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
8: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heide in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
9: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
10: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
11: MFM.
1: MFM Sport.
12: Zo mensen, daar zijn we weer. Na een lange vakantie zou je het kunnen noemen natuurlijk. We zijn een tijdje niet op de zender geweest met MFM Sport. Wegens geen sport. Veel verenigingen hadden natuurlijk een zomerperiode of een zomerstop, zoals je dat zo mooi kan noemen. Maar vanaf vandaag september is alles weer volop in beweging. En ook het programma dat u kent onder de naam MFM Sport. We noemen het ook wel MFM Brabant Sport. Daar wordt inmiddels ook over gesproken. Maar in ieder geval, u bent er vandaag weer helemaal bij. Tot de klok van 5 uur kunt u gaan luisteren naar allerlei sportactiviteiten. En voor de precieze details ga ik u het woord, nu het woord geven aan onze presentator van dienst. En dat is natuurlijk niemand minder dan Jacques Holte. Jacques, een hele goede middag.
13: Een hele goede middag, Dennis. Het was weer heel leuk om zowel jou als Ben Clusters, onze eindredacteur, weer in de studio aan te treffen. Het is inderdaad waar, het verenigingsleven is weer ontwaakt uit de zomerslaap. Nou wil dat niet zeggen dat er geen sport is geweest deze zomer natuurlijk. De zomersporten zijn doorgegaan uiteraard. Maar de overige sportverenigingen pakken de competitie weer op. In het amateurvoetbal zijn de landelijke divisies inmiddels wel begonnen. De overige klassen spelen eerst nog een bekercompetitie die vandaag de tweede ronde ingaat. Voordat eind september daar de voetbalcompetitie weer losbarst. We zijn vandaag bij 5 regionale bekerwedstrijden aanwezig. Bert van der Berg is voor ons in Os aanwezig bij de wedstrijd tussen Margriet zondagafdeling tegen Averstein. Dan zijn Marco van der A, Hans Mulders, Joop van Lanen en Jos van Oosthouwen op het veld aanwezig bij Volkel Odilia Peel, SCMH, FC Uden, FC De Rakt, DWSH en Vesta tegen Vita. Daarnaast kijken we zo dadelijk met Fons Boekelder terug op de prestaties van UD19 in de derde divisie B. En in het tweede uur proberen we contact te leggen met een selectiespeler van handbalvereniging Dynamico uit Os en Hees. Dat gisteren succesvol begonnen is aan hun landelijke competitie, de Next League Handbal. We rapen, zoals u dat van ons gewend bent, natuurlijk ook nog andere sportberichten. Dus Ben en Dennis, een leuk programma. Wij hopen, luisteraars, dat u het ook heel erg leuk vindt. Ik heb er in ieder geval zin in.
12: Dat is goed om te horen. We luisteren zoals gezegd naar MFM Sport. En we gaan zometeen verder met alle sportactiviteiten. Maar nu eerst eventjes wat muziek. En meteen gas erop met Nelly Furtado en Forza. MUZIEK

0: Update.
1: Ja, zoals gezegd, u luistert weer naar MFM Sport. We zijn weer terug op de zondagmiddag tussen 2 en 5 uur vandaag. En er gaat ook nog het een en ander in die tijd veranderen. Maar dat hoort u binnenkort zo snel mogelijk. Gaan we u daarvan op de hoogte stellen. Maar dan weet u het alvast. Heb ik alvast iets geteased. Vandaag dus uitzending de eerste keer weer in het nieuwe seizoen. En Jacques, jij had al een beetje... jij kan ons al een beetje vertellen wat we gaan doen deze uitzending. Had je al een beetje verteld, maar ja, je hebt nog meer details.
2: Ik heb het al verteld, maar wat ik ook had gezegd is dat de derde divisie B al begonnen is. En Brabant wordt daarin vertegenwoordigd door vier voetbalverenigingen. Gemert, Blauw-Geel 38, UDI-19 en UNA. Gemert begon met 2-2 gelijke spelen tegen FC Rijnvogels en Goes. En vorige week leed het een 2-3 nederlaag bij de Dongen. Vandaag speelt Gemert om 2 uur thuis tegen UNA uit Zeelst, Veldhoven-Zeelst. Datzelfde UNA begon met 1-1 gelijke spelen tegen TOGB en Zwaluwe. En vorige week won het met 4-1 van EVVW Echt, dat hierdoor nog puntloos is. Blauw-Geel 38 verloor met 0-2 bij Noordwijk en verloor vorige week met 2-3 van Achillesveen. In de tweede competitie hield het in eigen huis FC Rijnvogels op 0-0. Vanmiddag is de thuisoverwinning op Goes, wenselijk om uit de onderste regionen weg te komen. UDI-19 tenslotte speelde tot nu toe zeer verdienstelijk. Het begon met een 1-1 gelijkspel thuis tegen Excelsior Maassluis, dat uit de tweede divisie gedegradeerd was. En met zegens op VVSB 2-0 en TOGB 2-1. En dat leverde voor de Udenaren een mooie vierde plaats op de ranglijst op. Gisteren reisde UDI-19 naar Vlaardingen voor de ontmoeting tegen de Zwaluwen. En Fons Boekelde die heeft daarvan een verslag gemaakt op de website van UDI-19. En dat wil ik best wel even met u delen. Want we krijgen geen contact met Fons, want Fons is een paar weken op vakantie. UDI-19 is zaterdagmiddag tegen de eerste competitienederlaag aangelopen, namelijk op bezoek bij laagvlieger Vlaardingen, Zwaluwen in Vlaardingen, verloren de Udinaren met 1-0. Extra zuur was het dat de thuisploeg ruim met een uur met 10 man speelde. Maar de Udenaren slaagden er toch niet in dat overwicht in een resultaat om te zetten. Een tegenvaller voor de tricolores was natuurlijk dat aanvaller Tishon Ilige wegens een eerder in de week opgelopen voetblessure aan de aftrap ontbrak. Zijn plaats werd ingenomen door Jip de Jong. De Udenaren begonnen niet zoals zij zich in de eerste wedstrijden van de competitie hadden gepresenteerd. Het spel was slordig, passes kwamen niet vaak aan en met veel lange hoge ballen werd de fysieke defensie van de doelman van Zwaluwe nauwelijks in de problemen gebracht. Alleen in de beginfase kreeg Job Michiels van de Udenaren een grote mogelijkheid, maar hij stuitte oog in oog met doelman Kenny Lipman. In de 27e minuut leek de wedstrijd te kantelen. Vinay Saltani werd hard geraakt van achteren door de Vlaardingerman Andila Oli. De Zwaluwenspeler kreeg terecht direct rood, maar de Udenaar Saltani kon niet meer verder en moest het veld geblesseerd verlaten. Het overtal bracht UDI-19 niet het gewenste voordeel. 2 minuten na de rode kaart kwam Zwaluwe zelfs op voorsprong. Een verre ingooi werd verlengd en bij de tweede paal wist Robert Bot de bal binnen te koppen. Opvallend bovendien was dat UDI-19 gedurende de hele wedstrijd met 4 verdedigers speelde, terwijl Zwaluwe voorin slechts maar 1 spits had staan. Ook nadat de thuisploeg met 10 man verder moest, werd daar tactisch niets aan veranderd. En daardoor hielden de Udenaren achterin voortdurend een numerieke meerderheid, terwijl juist verder naar voren een extra speler wellicht voor meer druk en aanvallende mogelijkheden had kunnen zorgen. Na rust trok Zwaluwe zich verder terug op eigen helft en verdedigde het met 6 à 7 spelers in en rond het eigen strafschopsgebied met mannenmacht de voorsprong. Het was aan Udi Negenzien om met meer tempo, variatie en energie de gelijkmaker te forceren. Maar dat lukte de Udenaren deze week niet. Er werden opnieuw te veel lange ballen en hoge ballen gehanteerd. En daardoor kwamen er nauwelijks uitgespeelde kansen. En konden ze de Vlaardingse defensie het niet echt lastig maken. Zo bleef de 1-0 op het scorebord staan en stonden de Udenaren na afloop in lege handen. Een teleurstellende middag waarin Udi 19 niet het niveau haalde dat het de eerste drie wedstrijden van dit seizoen liet zien. De ploeg weet daarmee ook weer dat inzet, beleving en verzorgd voetbal iedere week opnieuw gevraagd wordt. Aldus Fons Boekelder. Dit keer niet aan de telefoon in verband met zijn vakantie. Ja. Maar als hij dat verslag blijft schrijven, geen probleem.
1: Nee, prima. Dan kunnen we inderdaad toch in de geest van Fons het een en ander aan u mededelen over Udi 19. Ja, het is doodzonde, maar ze hebben het de eerste wedstrijd gemorst, de punten.
2: Oké, maar ze staan nog steeds bovenin, hoor. Dus geen probleem.
1: Dan gaat het vast wel goed komen, neem ik aan. We gaan uiteraard zo meteen verder na dit terugblikken op Udi 19 met de wedstrijden, live wedstrijden hier bij MFM Sport. U gaat er naar luisteren zometeen. Maar ook naar muziek. En in dit geval muziek uit Zweden van ABBA.
0: MFM Sport.

0: Update.
1: Zoals ik al zei, we gaan vandaag ook weer een aantal live wedstrijden volgen. En dat doen we uiteraard aan de hand van onze helden langs de velden, Jacques.
2: Jazeker. En we gaan om te beginnen naar pool 1-07. Daarin staan de tweede klassers Margriet en Avenstein. En eerste klasser HVCH in de bekerwedstrijden vanuit deze regio. En Bert van den Berg die gaat vandaag voor ons naar Margriet tegen Avenstein. Margriet won vorige week met 5-4 bij HVCH. En die zullen vanmiddag toch al heel graag van Avenstein willen winnen om de koppositie te behouden en ja, de volgende ronde te gaan beetpakken. Bert van den Berg, jij bent al op het veld. Goedemiddag en welkom terug in de uitzending van MFM Sport.
3: Ja, goedemiddag. Leuk dat we er weer bij zijn. Het is mooi weer en het is goede voetbal weer. Dus we genieten er weer van. En van deze wedstrijd hier Margriet Avenstein tot nu toe in evenwicht is. Dat moet gezegd worden, zijn nog geen kansen gecreëerd door beide ploegen. En zodoende zie je nog steeds die 0-0 stand op het scorebord. En want we zijn hier denk ik al in 20 minuten bezig. En dan wachten we af wat het nog verder zal gaan verlopen. Maar Margriet is in ieder geval keurig gestart in deze pool door met 5-4 te winnen bij HVCH. Ja, in een krotsgekke wedstrijd eigenlijk hoorde ik straks in de bestuurskamer van Margriet. Want er stond 2-0 verloor toen 3-1, toen 3-3, 4-3 achter, 4-4 en toch nog net in de slotminuten maak ze nog 5-4 ook. Dus dat was knap. Dus ik ben benieuwd of dat ze dat vandaag kunnen herhalen tegen het jeugdige Avenstein, dat die 7 spelers is kwijtgeraakt. Een paar zijn in een blauw game en een paar zijn er gestopt. Maar ze zijn allemaal door de jeugdige spelers vervangen. Dus het is een jeugdige ploeg, dit Avenstein. We zijn erg benieuwd wat het wordt hier. 0-0 tussenstand nog steeds. Margriet Avenstein.
2: Oké, dankjewel Bert voor deze eerste indruk. Het is ook weer heel leuk om naar het veld te gaan in Volkel. Want daar is weer terug langs de lijn onze beste man Marco van der A. Marco had zijn keel inmiddels alweer gesmeerd en was alweer in de regio volop aan het zingen geraakt. Een geweldig interview in het Brabants Dagblad met hem en zijn vrouw over zijn herstel. En nou staat die pot voor 3 dubbeltjes ook alweer langs het veld voor MFM Sport. Een hele goede middag, Marco.
4: Goedemiddag. Ja, zeker. We staan gewoon weer langs het veld. Je hebt kunnen lezen. We hebben ontzettend veel geluk. Veel pech gehad, maar ook heel veel geluk gehad. Ik ben er even niet bij geweest bij jullie. Maar ik hoop dat we in ieder geval het aankomende seizoen weer redelijk wat wedstrijden mee kunnen maken voor de Volkel, in ieder geval hier langs de lijn. Ik heb nog wel een operatie, misschien nog wel 2 tegemoet. Dadelijk in november, waarschijnlijk in november, december. Maar ja, goed, dan wordt het wel weer overgenomen door Wilco of zo. Maar in ieder geval, het gaat eigenlijk redelijk goed. En ik loop hier wel met handstokken, met kruk. Ik kan wel een beetje lopen, ik kan weer fietsen. Ik kan er geen auto rijden, maar ik heb lieve goede mensen om me heen die me dan toch weer meenemen naar Volkel of ergens naartoe. Dus dat komt helemaal goed.
2: Oké, en met Volkel is het ook best wel goed, want ze zijn ingedeeld in de derde klasse en spelen voor de beker tegen vierde en vijfde klassers. Maar hebben vorige week in ieder geval met 2-1 gewonnen bij DWSH 18. Vandaag treden ze aan tegen Odilia Peel. Vertel.
4: Ja, inderdaad. Vorige week de uitwedstrijd gewonnen in Sint-Tunis. Ja, die spelen op 2 terreinen. Of in Wilbertoort. Of in Sint-Tunis. Of in, in Wilbertoort. Of Sint-Hubert. En dat was vorige week dus al. Speelden die wedstrijd in Sint-Hubert. Volkel won met 2-1. Ja, in het begin Volkel kwam heel snel toen op een 1-0 voorsprong. En heel spijtig genoeg was toen de keeper van die doet met dat moment dat Volker de 1-0 maakte, die brak zijn enkel op 2 plekken en er was niks aan de hand. Maar jongen, die kwam gewoon met zijn voet toen hij sprong verkeerd terecht en zwikte zijn enkel om en brak hem op 2 plekken. We hebben nog wel contact gehad ook met als supportersclub zijnde met de vereniging. En we hebben ook netjes een kaart naartoe gestuurd en een mooie fruitmand namens de sportclub Volkel. Vandaag de wedstrijd tegen naast de buur Odiliapeel. En ik moet zeggen, aardig wat volk op de been hier op Sportpark Deusels in Volkel. De wedstrijd is nu een goede 20 minuten aan de gang. We hebben in het begin even 1 minuut stilte gehad voor het overlijden van Jan van Bergen, trouw lid hier bij Volkel, bij de supportersclub. Heel de familie van hem was ook aanwezig. En dan zijn we wat later begonnen. Ja, ik zei al ruim 20 minuten gespeeld. De stand is altijd nog 0-0. Volk op dit moment wel een beetje, ja, dat mag ook wel verwacht worden, de betere in het spel. Alleen, ja, je wint pas als je scoort, heb ik ooit gehoord van Wijsman met nummer 14. En Volk speelt wel in dezelfde tenues, alleen nu weer om de kant van Thomas. En de handen van de keeper die voor de zoveelste keer de redding brengt. Odiliapeel heeft wel heel snel moeten wisselen, ik heb geen lijst mee, een speurslijst. Ik kan niet precies maar 1 speler van Odiliapeel, de rechtsback, werd al heel snel gewisseld. Zijn hamstring, ja, dat kan natuurlijk ook. Het is best warm vandaag ook en het tempo ligt aardig hoog. Volker probeert het ook aardig omhoog te houden. Probeert te pushen aan de kant van Odiliapeel. Het levert ook kans op, maar de staan in de weg is dit moment de keeper van Odiliapeel die dat dan weer een beetje tegenhoudt. Nogmaals, 25 minuten gespeeld hier in Volker, stand 0-0.
2: Oké, dankjewel Marco. En dan gaan we met wat vertraging naar Hans Smulders. Hans, dankjewel voor het wachten. Een hele goede middag. Jij gaat voor ons de wedstrijd doen. SCMH tegen FC Uden. Ook de Udenaren zijn vorige week goed gestart. Vertel.
0: Ja, inderdaad. Een goede start in de eerste wedstrijd in die bekercompetitie. Een 5-0 overwinning tegen Hapse Boys. En vandaag dus hier in Mariaheide tegen de SCMH. Ook hier behoorlijk wat publiek op deze wedstrijd afgekomen. Het is natuurlijk niet zo heel erg ver fietsen vanuit het Udense. En dan met dit weer is dat een mooi uitje in de middag. Gespeeld hebben we hier 21,5 minuten en is de stand nog steeds 0-0. Al had FC Uden een geweldige kans om op een voorsprong te komen. Want het was Marco van der Pol die alleen op de doelman van SCMH afkwam. Alleen hij kreeg de bal niet voorbij de doelman, maar tegen hem aan. En daarmee was het die kans gekeken. Nu even een balletje wat net voorlangs het doel van SCMH gaat en dus ook geen gevaar oplevert. SCMH een paar keer gevaarlijk geweest met lange ballen en hoekschoppen, want we hebben behoorlijk wat lengte in de ploeg. En daar proberen ze dan gevaar mee te stichten. Ja, SCMH vorige week ook keurig 4-0 overwinning in de uitwedstrijd op Boskamp. Dus degene die vandaag hier de 3 punten pakt, die is nagenoeg zeker van de plaatsing in de volgende ronde. En dat is in ieder geval iets wat FC Uden al zich tot doel heeft gesteld. De laatste jaren in Udenaren steeds succesvol in de bekercompetitie. En zijn ze steeds bij de laatste 32 geëindigd. Ook dat is dit jaar weer het streven. En misschien zal het nog wel iets meer. Nu en wel, maar dan is het buitenspel. En heeft de scheidsrechter besloten om daar niet voor te fluiten. Omdat de doelman de bal inmiddels uitgetrapt heeft. 23 minuten gespeeld. Stand tussen SCMH en FC Uden 0-0.
2: Oké, dankjewel voor jouw bijdrage weer. Hans Smulders, ook weer vertrouwd om hem in de uitzending te horen. Dat waren de 3 wedstrijden die om 2 uur zijn begonnen. En dan hebben we ook nog 2 wedstrijden die om 2:30 pas beginnen. In dezelfde pool als Volkel en Odilia spelen FC De Rakt en DWSH. FC De Rakt dat vorige week met 1-1 gelijk speelde bij Odiliapeel. En DWSH dat uiteraard verloor van Volkel, zoals u eerder zojuist van Marco van der A hoorde met 1-2. Nou, we zijn benieuwd, Joop. Is er wat publiek op afgekomen met dit mooie weer?
5: Een beetje. Het is nog lopende. Het is nog komende, want ik kijk even rond. Joh. Ik loop nou net over het veld. En ik zie dat er in ieder geval, ja, van de tegenstanders zit het vooral een hele rit, zie ik die. Die staan aan één kant en dan de andere kant begint ook wat mensen te komen. Nou, het zal geen hele grote drukte worden, maar jawel, je ziet dat het voetbal weer begonnen is. Het gaat weer leven. Mensen zijn toch weer benieuwd naar het nieuwe seizoen. Dus ik heb wel goede hoop op dat er in ieder geval toch wel mensen komen. En het weer is goed. Ja, en de wedstrijd, dat gaan we vanmiddag zien, hè.
2: Ja.
5: Ja.
2: Maar goed, het is een vierde klasser. Spelen dus een klasse hoger dan jullie.
5: Ja.
2: Is er veel veranderd bij FC De Rakt?
5: Nee, FC De Rakt is niet veel veranderd. De keeper...

0: papier gezet. Maar in ieder geval een paar maanden zijn er ja, moeten stoppen door blessures of wat voor reden ook. En dan de keeper is gestopt, die had ook geen tijd meer ervoor. Dus en we proberen aan te vullen met eigen jeugd. En achter en van de onder 19 hebben we ook jongens die al regelmatig mee trainen. Dus we proberen het op grond daarvan. We hebben ook weer een selectieteam gemaakt, want in het verleden was dat wel weggevallen. Dan hoor je wel bij meer clubs. Vroeger was het standaard een 1 en een 2 en dat was selectie en dat vulde elkaar aan. Maar dat is moeilijk, omdat iedereen niet meer direct voor een eerste helft al kiest. Maar dat hebben wij nou wel weer gedaan. En ja goed, daarmee hopen we weer achter onze jeugd mee omhoog te stuwen en kansen te geven. Want er zit gewoon veel, we hebben heel veel jeugd en er zit ook talent tussen. En daar willen we de komende jaren gebruik van maken. En, om toe te voegen aan het eerste.
1: Ja, en vanuit de vijfde klasse dit jaar weer gaan bouwen naar een rol in de top, mag ik aannemen?
0: Ja, dat zeker. Dat proberen we. Maar ja, dit is natuurlijk. Het is moeilijk iets van te zeggen. Omdat we inderdaad, we zijn een klasse gezakt. En dan zou je zeggen dat is makkelijker, maar dat is helemaal niet. Want er zitten ook die ploegen die hebben hetzelfde meegemaakt als wij. En die zitten er ook mee. We hebben gewoon vorig jaar pech gehad. De voornamelijk spelers die wordt er ergens om draaien, die zitten er nog in. Die nemen die jonge jongens mee. En ze moeten gewoon, we gaan gewoon weer voor in ieder geval voor een na-competitieplek. Of kampioenschap is natuurlijk het hoogste. Dat zouden we heel graag willen. Maar dat is allemaal, dat weten we allemaal op het eind van het seizoen. Nu is het belangrijk dat we als team goed spelen en dat we mee gaan doen. Ja.
1: Oké, okay, nou, we gaan het allemaal zien. Maar eerst vanmiddag nog even een bekerpotje. En ja. Dat is al een hele leuke uitdaging voor het team. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat het gaat lopen, Joop. Maar bedankt voor je voorbeschouwing. En we komen uiteraard, als de wedstrijd dadelijk begonnen is, weer heel graag bij je terug. Een gezellige middag. Hoi. Tot straks.
0: Oké, dankjewel. Ja, we gaan het zien.
1: Oké. Okay.
2: Herpen, Nistelrode en Mare Kessel. Hoor jezelf. MFM Brabant.

0: Twee mannen, Nico en Vince, hadden een hit destijds met een liedje dat ze noemden Am I Wrong? Ja, leuk liedje. Het blijft nog steeds heel aardig om dat weer eens een keer voorbij te laten komen. Dat doen we uiteraard met liefde en plezier hier in het programma dat u kent als MFM Sport. En we proberen contact te leggen weer met de velden, Jacques.
1: Ja, maar dat gaat zeker lukken. We hebben nog één wedstrijd voor de luisteraars te goed. En dat is de wedstrijd die zojuist begonnen is. Half drie bij tussen Vesta en Vita. Vita dat helaas gedegradeerd is afgelopen seizoen. Die speelt in de bekerronde weer lekker mee. En probeert daar het nodige wedstrijdritme op te doen. Om straks eind september de competitie weer aan te pakken. Vita verloor wel vorige week met 1-6 van Schadewijk. Is ingedeeld in dezelfde pool als Prinses Irene en Vesta 19. Prinses Irene, de mannen uit Nistelrode, wonnen met 4-1 van de ploeg Vesta 19 uit Demen-Ravenstein. Vita gaat dus naar Ravenstein. En ja, dat is dan toch een vierde klasse weer. Jullie zijn sterk ingedeeld, Jos. Van harte welkom in de uitzending weer. En leuk je weer terug te horen.
2: Ja, we zijn sterk ingedeeld, want dat klopt. Ik heb, we zien hier in de ploeg Prinses Irene, dus Vesta. En ik moet even toch een doelpunt melden, want het is hier 5 minuten bezig en het was in de 3e minuut. Toen werd er een overtreding gemaakt door een verdediger van Vita. En de bal lag dus op rond 20 meter lijn. En ja, een speler van Vesta, die krulde niet een bal boven in de kruising. En zou Maradona niet beter kunnen. En dat betekent dus 1-0 in het voordeel van Vesta. Ja, en Vesta, daar speelt dus een vierde klas. En Vita een vijfde klas. Het is dus altijd nog een derby, hè, want het is hier maar 5-6 kilometer vandaan. En het vorige seizoen hebben we hier met 1-0 verloren. Onverdiend eigenlijk, want toen waren we dik de meerdere, maar toen verloren we toch met 1-0. En toen speelden we nog mee onderin, zal ik maar zeggen. Dus we hebben hier nou trainers vandaag. Harm van Uden, die Vita traint. En André Cornelissen, die Vesta traint. Twee trainers die elkaar ook goed liggen. Het is altijd een gezellige derde helft natuurlijk. En als ik dan Vita even moet indelen, dan zien we een heel jeugdig elftal met veel jeugdspelers. De JO19 is opgedoekt bij Vita. En al die spelers zijn overgegaan naar de selectie op Pepana eigenlijk. Dus hier spelen ze met een jong elftal. Mooi zou zijn als we vanmiddag ook nog in de wedstrijd zouden krijgen Jordi Vestering, die er dus op deze plek, op dit sportpark, dus vorig jaar geblesseerd raakte, kruisbanden scheurde en een jaar eruit gelegen heeft. En waarschijnlijk toch nog zijn debuut hier vandaag gaat maken, maar dat is maar afwachten. Dan is het verder te melden dat het Dezo uit de competitie het eerste elftal is gehaald. Dus dat betekent voor Vita toch een aderlating. Want ze spelen volgend dit nieuwe seizoen 4 wedstrijden minder als er dus geen ploeg bij komt. Want Achilles Reek is uit de ploeg gehaald door KNVB, die liever in de andere klasse voetbalt. En dat doet Vita ook. Want die houden niet zo van over de Maas en over de Waal voetballen. Maar die hebben dus gelijk gekregen van de KNVB. En Vita, ja, die gaat er alles toch aan doen om toch die competitie, die elftalindeling, een beetje compleet te maken. Maar dat is altijd afwachten met de KNVB, want daar kun je nooit niks van zeggen. Dus Dezo, ja, die is het eerste elftal teruggetrokken. Aan de ene kant jammer, want het was nooit niet saai tegen Dezo. Er gebeurde altijd wel iets. Dan te veel wisselspelers ingebracht. Dan 10 minuten te weinig gevoetbald. Dan weer overgespeeld. 2 opstootjes geweest. En ja, maar de derde helft, dat was wel altijd gezellig. Maar ja, de ploeg is teruggetrokken dus, en daar kunnen wij niks meer aan doen. We hebben hier nou op de klok een minuut of 7-8 staan en een aanvallende Vesta op Vita met de tussenstand dus van 1-0 voorsprong van Vesta tegen Vita.
1: Oké, dankjewel Jos en heel veel succes met de vereniging Vita. We gaan weer even kijken bij Bert van den Berg. Die zit bij Margriet, zondagafdeling tegen Avenstein. En Avenstein kwam met een jeugdig elftal naar Os toe. En na een kwartier was het nog 0-0. Bert, is die stand nog steeds ongewijzigd?
3: Ja, is nog steeds ongewijzigd die stand. En, maar dat had wel anders kunnen zijn, want met name Avenstein heeft 2 goede kansen gehad. Hier van de spits van Rijden, Joost van Rijden. Maar de eerste keer schoot hij tegen de bovenkant van de lat aan. En de tweede keer redde de doelman van Margriet keurig. Dus dat levert dus ook niks op voor de mannen van Havenstein. En Margriet tegenover heeft nog niet veel kansen gehad. Eén hoekschop die bijna erin draaide vanzelf, maar dat ging net mis. Dus, maar meer hebben ze nog niet kunnen creëren tot nu toe. Dus ze werken er wel hard voor. Maar ik moet toch zeggen dat met name die aanvallen van Havenstein toch stukken wat gevaarlijker zijn als van Margriet. Maar ja, je weet natuurlijk nooit, want hier komt Margriet weer in de aanval. En misschien levert dat iets op. Hier op rechts, als de bal ervoor kan komen. Maar dat lukt niet. En een bal wordt weer teruggespeeld naar doelman van Margriet. En zo gaat het een beetje op en neer. We zitten hier op slag van rust. 0-0 tussenstand nog altijd. Margriet, Havenstein.
1: Oké, dankjewel Bert. Dan gaan we snel door naar Volkel. Waar Volkel als derde klasser toch wel moet winnen van vijfde klasser Odidia Pil. Al zal de assistent scheidsrechter van Odidia Pil daar natuurlijk niet met ons eens zijn. Maar Marco, hoe zit het eigenlijk met Volkel? Gaan ze nog punten maken?
4: Misschien zal hij op het moment er wel mee eens zijn, die assistent scheidsrechter van Odidia Pil. Lyon Verlangveld staat en langs de lijn. En die heeft zijn handen al een keer omhoog kunnen doen. Want Odile Pil staat met 0-1 voor hier tegen Volkel. Dus heel verrassend. Eén kans en die bal die gaat erin. En wel mooi voor de mannen uit Odile Pil dat ze hier gewoon voor staan. Alleen voor Volkel is het natuurlijk wel een blamage als dat hier zo zou gebeuren. Ja, ik denk 90% balbezit en niet kunnen scoren. Dus ja, we gaan kijken wat er gaat gebeuren. We hebben 42 minuten op de klok staan. We gaan daar zo naar de T. En ik hoop dat we in ieder geval de tweede helft iets anders kunnen laten zien als wat we nu hebben kunnen laten zien. Ga niet goed met Volkel. Odile Pil zat 1-0 voor.
1: Oké, maar goed. Volkel heeft gelukkig nog een tweede helft voordat ze aan de derde helft kunnen gaan beginnen. Goed, Marco, ja, dankjewel. We komen uiteraard in de tweede helft weer bij je terug. Dan gaan we proberen Hans Smulders aan de lijn te krijgen. En ik zie al het vingertje wat omhoog gaat bij onze eindredacteur Ben Clusters. En dan kijken we altijd vol angst naar de overkant, waar technicus Dennis dan ook groen licht moet geven dat de verbinding tot stand is gekomen. En dan komt daar het vingertje en dan hebben we Hans Smulders in de uitzending. Hans, SCMH tegen FC Uden. Wat is de stand bij jou?
5: Stand is na 39 minuten nog steeds 0-0. Al is het wel FC Uden dat het initiatief volledig naar zich toegetrokken heeft. Wel uit moet blijven kijken en op moet blijven passen voor de lange ballen die SCMH hanteert. Wanneer de doelman een balbezit komt, komt er een hele lange bal. En ook de verdedigers geven elke keer een lange paas naar voren. En dan lopen twee mensen die redelijk snel zijn, die daar attent op proberen te reageren. Dat heeft overigens voor SCMH nog geen gevaar opgeleverd. FC Uden heeft al wel de nodige mogelijkheden gehad, maar vindt steeds de doelman van SCMH die een prima wedstrijd staat te keeper op zijn weg. Ze pakte die een schot van Stan van der Sander die de bal in één keer uit de lucht nam vanaf een metertje of 12, 13 vanaf het doel. Maar met een katachtige reactie wist de doelman die treffer te voorkomen. Even later was het Marijn Derks die een mogelijkheid had, maar nog een teen van een verdediger van SCMH vond. En daardoor kwam FC Uden niet verder dan een hoekschop die ze in de los wel, ik denk, een stuk of 10 gehad hebben. Er was een kopbal nog te zien van Luc Bloem, die maar net over het doel verdween. Kortom, FC Uden is herenmeester, maar moet op blijven passen voor de tegenstoten van SCMH, zoals nu ook. Maar dat wordt hier door Teun Bloem weggewerkt. Met de bal over de zijlijn, halverwege de helft van FC Uden, hebben we hier 41 minuten gespeeld in deze wedstrijd. En is de stand nog steeds blanco, oftewel 0-0.
1: Oké, dankjewel Hans Smulders. Dan denk ik dat we even naar de muziek gaan, Dennis. Denk je dat ook?
0: Dat denk ik wel, ja. Dus we hebben nu al het rondje weer gehad eigenlijk. Dus,
1: Ik had het net toevallig even, wat de luisteraars niet gehoord hebben, over Hellevoetsluis.
0: Ja.
1: Daar woonde ooit eens Duncan Lawrence. Heb je toevallig ook wat voor hem van hem klaarstaan?
0: Nou, ik denk het wel. Dat zou op zich wel moeten lukken, denk ik.
1: Nou moet je even wat schuiven met, met de knoppen.
0: Nee hoor, nee? Ik heb hem al.
1: Oké.
0: Daar is hij al.
1: Arcade.
0: Inderdaad. Van Duncan Lawrence, hier op MFM Sports.

0: MFM Sport.
1: Zo ja. Net, MFM Sport. Luister u naar, in dit geval met Duncan Lawrence. Ja, en je hoort er de laatste tijd maar weinig meer van, Jacques.
2: Ja, hij woont in Amerika, hè?
1: Ja.
2: In Los Angeles.
1: Ja,
2: dus,
1: maar dan, vandaag kun je ook geluid laten komen en berichtje sturen en zo. Dus.
2: Ja, het kleine Nederland telt niet meer mee voor hem.
1: Dat zou kunnen.
2: Hij heeft het Songfestival gewonnen. Hij is een big man in the world of music.
1: Zeker. Maar ja, goed, hij heeft ook wel flink wat kritiek gekregen na de inzending die hij daarna aan mee heeft geborgen.
2: Ja.
1: Het is niet onomstreden meer, laat ik het zo zeggen.
2: Het is zo moeilijk om door te breken in de muziek. Dat zie je aan Ilse de Lange, die al jarenlang in Amerika door wil breken. En nou gaat Douwe Bob ineens via de goede contacten daar het waarschijnlijk helemaal maken in zijn branche.
1: Lijkt,
2: dus dat is
1: lijkt er wel op, ja.
2: Hartstikke leuk. Maar wij hebben ook de verslaggever van FC De Rakt onder contract staan. En dat is Joop
3: Sports.
2: Van Laan. Joop.
3: Jij houdt ook van muziek, hè?
2: Jij verdient ook aardig bij op de zondagmiddag. FC De Rakt speelt vandaag tegen DWSA. Hoe zijn ze begonnen?
3: Ja, geweldig goed. Ja. Ja, ik heb hier even staan de derde en de vijfde minuut. Het was zelfs iets voor de derde en niet voor de vijfde minuut. Maar het was de derde minuut, zeg maar 1-0, Woutvesters. Vijfde minuut 2-0, Woutvesters. Ja, we zijn heel goed begonnen. En de trainer heeft geprobeerd te trainen op zijn manier. En dat pakken ze nu heel goed op en die komen er ook uit. En dan denk ik, mag ik misschien stellen dat Sint-Hubert dan nog niet helemaal wakker was. Dat weet ik, Sint-Hubert. Maar goed, die goals vielen wel heel snel. En de eerste was een voorzet vanaf de linkerkant, Kai Kuipers. En Wout stond bij de tweede paal, of bij de tweede paal vrij, maar die kon hem binnenkoppen. Ja, en de tweede goal was... Toen werd de mans verwaaien in de 16 aangesteeld. Draait zich vrij, schiet op de keeper. De keeper die kan hem keren, maar niet klemmen. Dus krijg je de rebound. En er zat Wout als de keeper bij en die maakte de 2-0. Nou, dat was een goed begin. Dan denk je, zijn ze wakker. Nou, gaat Sint-Hubert de Willis beginnen. Nou ja, goed, ze zijn een paar keer bij onze goal geweest, maar niet gevaarlijk. Maar nu zit ik hier weer en dan zijn we toch weer op de helft. Als ze rak zijn, op de helft van de Willys aan het spelen en zijn we alweer dicht bij de goal geweest. Dus ze hebben moeite op het ogenblik en de rak doet het heel goed. En dit is een goed begin. Laten we hopen dat we dit vol kunnen houden. In ieder geval, je ziet de goede patronen, je ziet wat ze willen. En de uitvoering... dat is het volgende. Hè. Dat is al een paar keer gelukt. En voor Wout is het natuurlijk geweldig dat hij scoort. Want in het verleden was hij zelfs vaker onze topscorer. Maar hij was het afgelopen jaar een beetje kwijt. Dus laten we hopen dat deze start in ieder geval een goede is voor het vervolg van dadelijk in de competitie.
2: Hartstikke goed. Maar goed, eerst deze wedstrijd winnend over de streep trekken. We komen na de klok van 3 bij je terug, Joop, om het vervolg van FC De Rakt tegen DWSA van jou te horen. Dan gaan we nu weer naar Ravenstein, volgens mij was het. Jos van Orsau, Vesta tegen Vita. Vesta stond op 1-0, terwijl Vita toch wel graag revanche wilde halen voor de vorig jaar geleden 1-0 nederlaag daar. Hoe staat het nu?
4: Ja, dat willen ze wel, maar de stand is er eigenlijk niet naar. Want Vesta, ja, twee Griekse namen natuurlijk. Hè. Beetje al moeilijk uit elkaar te houden, Vita, Vesta. Maar Vesta leidt na 20 minuten met 2-0. Het was in de 10e minuut toen de scheidsrechter een broek had. Ja, die best goed fluit hoor. En ook een terechte strafschop gaf aan Vesta. En die bal werd onhoudbaar boven in de kruising ingeschoten. Want dat betekende 2-0 in het voordeel van Vesta. Dat ook wat beter is hier. Ja, het scheelt ook een klas natuurlijk. En Vita die speelt nog wel met jeugdspelers. En die zullen de beker eigenlijk niet winnen natuurlijk hier in de KNVB-beker. Maar dat zal Vesta ook niet zijn. Maar het is een gezellig potje voetbal zie ik hier wel tussen het is best druk. Want ja, het ligt maar 5 kilometer van elkaar af. Dus mensen kennen elkaar, spelers kennen elkaar. En dat is altijd gezellig. Scheidsrechter vandaag Brograd. Fluit een goede wedstrijd. Geeft ook wel wat voordeel mee. En de kansjes voor Vita zijn geweest. Het enige kansje voor aanvoerder Willem Brouwer. Die toch eigenlijk van dichtbij de kans kreeg om te schieten. Maar hij schoot niet. Hij kapte de bal nog een keer uit. En toen verloor hij de bal. En dat was de enige kans die Vita eigenlijk in deze eerste 20 minuten heeft gehad. Dus gespeeld 25 minuten. Tussenstand 2-0 in het voordeel van Vesta tegen Vita.
2: Oké, dankjewel Jos. En ja, hopelijk gaat de jeugd de toekomst goed benutten. We gaan zo tegen de klok van 3 natuurlijk, Dennis, even een pauze nemen.
1: Ja, even een korte muzikale pauze. En dan zijn we uiteraard zometeen weer terug aan de andere kant van het nieuws. Nog 2 uur kunt u genieten van MFM Sport. En nu kunt u genieten van Sandra Kim. Nou, weer Eurovisie Songfestival. Jemmele.

0: CFM Sport.
1: Dit is MFM.
0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
1: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM. MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 3 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte, de serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de tweede manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn weinig problemen onderweg op deze zondagmiddag, maar een paar files vallen op. Zoals de A4 Rotterdam richting Den Haag. Die weg is dicht bij knooppunt Ketelplein na een ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan het best omrijden via de A20 en de A13. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda rijdt het daardoor nu langzaam. Bij Rotterdam Overschie een kwartier oponthoud. En ook is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Culemborg is de linkerrijstrook dicht en dit kost je onderweg 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
7: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
8: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
7: Elektrodeskundigen.nl.
9: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
10: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
11: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
12: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
13: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
14: MFM.
15: Sport.
16: Een nieuwe herfst, een nieuw geluid. En dat wil dus zeggen dat de MFM Sport weer helemaal terug is van weg geweest. De zomer laten wij helaas achter ons. En we gaan er wel weer helemaal voor om een mooi nieuw seizoen met sport voor u te kunnen verslaan. Hier bij MFM Sport. En we hebben ook al iemand aan de lijn weer. Die zijn debuut gaat maken bij ons, Jacques.
17: Ja, zeker weten. En dat is Bart Hanegraaf. En Bart is speler van Hanenberg, sorry. Bart is speler van het eerste team van Dynamico uit Os en Hees. Het team wat de regio al voor het achtste jaar vertegenwoordigt in de top van het Nederlandse handbal. In de op één na hoogste divisie, zeg maar. De voormalige eredivisie heet de Next League handbal. En daar komen de mannen uit Os en Hees hun partijtje meespelen. Een hele goede middag, Bart. Van harte welkom in de uitzending.
18: Ja, dankjewel.
17: Jullie zijn gisteren aan de competitie begonnen. Vorig jaar ben je via de playdowns erin geslaagd om je na een wat minder seizoen te handhaven. Daardoor spelen jullie nu gelukkig weer op het hoge niveau wat je gewend was. Wat is er deze zomer aan de selectie allemaal veranderd?
18: Best een hoop. We hebben een paar nieuwe spelers bij. Een stuk of 3 nieuwe spelers. Van andere clubs, een paar die gestopt zijn. En nou zijn er, ook vanuit de jeugd zijn er een paar door. Dus ik kan wel echt zeggen dat het team versterkt is.
17: Ja,
18: en dus, dat was gisteren ook te blijken. Ja. De eerste overwinning is binnen, dus we mogen niet klagen.
17: Nee, jullie speelden gisteren tegen Quintus. Hoe verliep die wedstrijd? Hoe kwam je tot de overwinning?
18: Nou, wat vorig jaar een beetje ontbreekte was beleving. En die beleving was echt vanaf minuut 1. Echt, dekking stond heel goed. We hadden alles te pakken. Dus echt met die beleving hebben wij de wedstrijd binnengehaald.
17: Ja.
18: En dat ontbrak vorig jaar een beetje. Daarom was vorig jaar even spannend. Wat ik zei, een goed begin.
17: Dus, ja. Maar je speelt nog steeds met dezelfde coach?
18: Ja, van de coach nog steeds.
17: Ja.
18: En dat is de trainer.
17: En hoe kan dat nou? Heb je er een verklaring voor waarom die beleving vorig jaar achterbleef en nu ineens weer terug is? Heeft dat dan toch te maken met de nieuwe spelers die er zijn gekomen?
18: Dat heeft er een deel mee te maken. Ik denk ook hoe vorig jaar is gelopen, dat willen we echt niet nog een keer.
17: Nee.
18: Er was wel even een realisatiemoment dat we degradatie zonden. Daar willen we echt niet meer in terugkomen. Dus en vanuit de jeugd, nieuw bloed, dat zit er kans wel mee.
17: Ja, dus een goede vibe in het team. Gisteren met een overwinning gestart. Nou, dat geeft gewoon moed voor dit seizoen. Toch?
18: Ja, zeker.
17: Ja,
18: ja, ja, ja.
17: Wat is jullie doelstelling? Is dat bovenaan in het rechter rijtje of wil je zelfs dromen van het linker rijtje? Want dat is ook in het handbal zo, hè?
18: Nou, natuurlijk al voor het linker rijtje. We zijn altijd voor de winst. Dus,
17: ja.
18: En ik denk met dit team moet dat linker rijtje ook zeker lukken.
17: Dat zijn hele goede berichten uit het mooie Os en Hees, Bart.
18: Jazeker.
17: Ja.
18: Nee, dat durf ik wel te zeggen.
17: Ja. Wie waren gisteren de topscorers? Weet je dat uit je hoofd?
18: Toevallig wel, hij heeft net opgezocht. Wout van Ypres, die had 9.
17: Ja.
18: Dus dat was de topscorer van de week.
17: Oké. En welke positie neem jij in op het veld?
18: Rechteropbouw en rechterhoek.
17: Oké.
18: We wisselen een beetje af, samen met Wout van Ypres.
17: Oké, hartstikke goed. Nou, goed nieuws vanuit de handbalwereld, de regionale handbalwereld. Goed nieuws vanuit Dynamico. Ja, ik zou zeggen Bart, ga zo door. En zorg ervoor dat we elke week met een big smile het gesprekje met jou verlaten.
18: We gaan het best doen.
17: Oké, dankjewel Bart. En ik zou zeggen, tot een volgende keer.
18: Ja, tot volgende week.
17: Oké. Goed, dan gaan we weer naar het voetbal. Wie? Joop van Laanen hebben we aan de telefoon. Joop, goede start van FC De Racht. Hoe staat het nu?
14: Ja, het is verdubbeld. We zijn van 3-0 naar 4-0 gegaan.
17: Wat
14: en af en toe lijkt het wel een gala-voorstelling. Er zijn wat jongens die het willen laten zien. Het is trouwens nou bij de school, het is altijd een beetje ook aan het voorbereiden. Dus er staan ook de jongens in die nou eigenlijk die niet altijd in de basis staan, die er nou in staan. Ja, die ontpoppen zich als dat die echt solliciteren. Het is echt leuk om te zien. En bij deze laatste twee goals zat Pietje Nooijen. Die zat, die heeft niet altijd een basisplaats. Werd vaak gebruikt in de achterhoede, soms op het middenveld. Ja, en nu speelt hij op het middenveld vanaf de basis. En hij had net een geweldige actie in de 18e minuut met een paar sleeps, zoals je die kent. En dan kwam hij de 16 in en heel het overzicht legde de bal een tikje breed op Wout Vesters die daar stond en die maakte zijn derde, dat was 3-0. Ja, en zojuist was het Piet die aan de rechterkant doorkwam, de voorzet gaf op Kai Kuipers die in kwam lopen en van in het 5 meter gebied en de 4-0 scoorde. Ja, het is gewoon aardig om te zien en ja, dan moet de competitie nou beginnen, maar dit geeft wel de burger moed. Dat moet ik wel zeggen, als je ziet hoe het afgelopen seizoen af en toe moeizaam ging. En heel leuk. En nog genoeg kansen meer, dus we zijn steeds eigenlijk de bovenliggende partij.
17: Nou, dus
14: dit kan zijn dat Sint-Hubert nog niet op volle sterkte is, of in ieder geval ook nog zoekende is. Ja.
17: Dat maakt niet uit, Joop. Het is voor FC De Racht na de degradatie uit de vierde klasse gewoon hartstikke belangrijk dat ze weer wat zelfvertrouwen krijgen. Want door zelfvertrouwen win je veel wedstrijden. Dat is gewoon wordt wekelijks bewezen op de voetbalvelden. Dus goed nieuws vanuit Ude. Dus ga zo door, zou ik zeggen. We komen straks nog weer even bij je terug. We gaan nu naar Jos van Oosterhout. Die zit bij Vesta tegen Vita. En dan hebben we het ook over vierde klasse tegen vijfde klasse. En ja, de vijfde klassers die zijn wat jeugdig. Maar ondanks de publieke belangstelling gaat het nog niet helemaal zoals het zou moeten, Jos. Vita staat met 2-0 achter volgens de laatste informatie. Maar is die nog wel actueel?
15: De laatste, ja. Een overtreding voor een Vita-speler. Maar de scheidsrechter laat toch een keer doorgaan. Want ja, hij staat een beetje onder druk. Want hij heeft de laatste minuten wel eens een keer de verkeerde keuze gemaakt om een vrije trap te geven. Maar ja, iedereen maakt wel eens foutjes natuurlijk. En de wedstrijd die heeft Vesta helemaal in handen. Eigenlijk gewoon, je kunt het klasseverschil wel zien. En leidt op dit moment met 3-0, want het was in de 32e minuut. Toen de linkerspits eigenlijk vanaf waar we 30 meter alleen door kon lopen. En dan de rand 16 meter uithaalde. En de bal verdween onhoudbaar mooi in de hoek voor de keeper van Vita. Was er weinig aan te doen. En Vita, ja, geen kansjes hier. Gekregen meer. Alleen een kansje nog van Willem Brouwer. Dus mee in het begin. Voor de rest zijn er geen kansen geweest en wordt het meestal gespeeld op de helft van Vita. We zitten hier midden in de polder, mooi stadion hier, mooie nieuwe tribune. Plek is goed, maar ja, of het veld is hartstikke prima. Maar ja, het ligt in de polder, zeg ik. Dat is nooit niet zo gezellig natuurlijk, een veld in de polder. Maar we zijn aan het voetballen en we hebben nog een minuut of 7, 8 te spelen hier bij de wedstrijd. En er is een tussenstand van 3-0 in het voordeel van Vesta tegen Vita. Twee vitale clubs.
17: Oké, dankjewel Jos. De woordspelingen heb je nog steeds in je zak zitten. Hartstikke goed. Tot later. Dan hebben we Ben alweer contact met een ander veld gekregen. Bert van den Berg. Ach ja, natuurlijk. Bert, die kunnen we niet vergeten. Want die zit bij Margriet en volgens mij was die aan het genieten. Klopt dat, Bert?
19: Ja, het is prima weer. Maar in ieder geval, de wedstrijd die gaat nu beginnen aan de tweede helft. En in de eerste helft, in de slotfase, heeft Alenstein toch kans gezien om hier de openingstreffer te maken. Het was een hoekschop aan de rechterkant. En de bal werd heel goed ingeknikt door een van de mannen van Alenstein. Ik moet nog even nagaan wie dat was. Maar in ieder geval, hij zat er goed in. En zodoende hebben we hier een 0-1 tussenstand tussen Margriet en Alenstein. Dus ja, Margriet moet aan de bak. En ben benieuwd of er nog er zijn een paar wissels gegaan. Dus ja, dan moet je het altijd maar afwachten. Maar in ieder geval... Ja, ze zullen uit een ander vaartje moeten stappen, want ik moet toch eerlijk zeggen dat de voorsprong van Alenstein wel verdiend is. Want die hebben een paar goede kansen gecreëerd tegenover Margriet eigenlijk niet zoveel. Dus wat dat betreft is het wel terecht. En we zijn dus benieuwd. De aftrap gaat beginnen. 0-1 tussenstand hier, Margriet Alenstein.
17: Oké, dankjewel. Bert van den Berg, ook een verrassende stand bij Margriet tegen Alenstein. Ook al zijn het allebei tweede klassers, maar goed, je zou verwachten dat de thuisploeg gaat winnen. We gaan door naar Marco van der A bij Volkel tegen Odilia Peel. En ook daar hadden we een verrassende 0-1 stand. Is het zo ook de rust ingegaan, Marco?
20: Ja, het is inderdaad een verrassende rust. Dat was het 0-1 in het voordeel van Odilia Peel. Ja, Volkel probeert het dan, maar Volkel scoorde niet. En dan heb ik al eens vaker verteld, als je zelf niet scoort, dan gaat er tegenstander mee lopen. En dat gebeurde vandaag ook. Dus het was 0-1 met de rust, maar Volkel heeft meteen na de rust al op zaak gesteld. Nu de voorsprong van Volkel, het is 2-1 voor Volkel. Een wissel voorin, Tigo van der Lok is erbij gekomen. Teun Verhoeven is gewisseld. En ja, die Tigo maakt ook meteen een doelpunt voor Volkel. En ook Jarni Reijnen maakt zijn doelpunt. Dus 2-1 in het voordeel van Volkel. Kleine 60 minuten gespeeld hier in het sportpark De Heuvels. En het ziet er een beetje rooskleuriger uit nu.
17: Het ziet er nu uit zoals het eigenlijk hoort natuurlijk.
20: Ja, zoals het hoort. Kijk, Volkel speelt tegen een vijfde klasser. En dat is vaak vooraf. Hè? Dat moet allemaal... Maar je ziet het ook al met de wedstrijd met de KNVB-beker. Als die amateursploegen tegen de profs moeten, dan geven ze toch een tandje bij. En je merkt hier vandaag ook, Odilia Peel doet dat ook. Volk probeert het wel, wederom nu een grote kans. Goede voorzet, er wordt helaas net voorlangs geschoten. Anders had hier zomaar 3-1 voor Volk kunnen zijn. 2-1, uur gespeeld, dus wacht nog even af.
17: Oké, dankjewel Marco. Dan gaan we naar Hans Smulders bij SCMH tegen FC Uden. En daar stonden de Udenaren nog niet op voorsprong. Want de goede doelman van SCMH die lag dwars met goed keeperswerk. Is het inmiddels wel gelukt om een doelpunt te maken, Hans?
21: Nee, dat is nog steeds niet gelukt. Terwijl we 53 minuten gespeeld hebben in de tweede helft. Of althans in de hele wedstrijd. 8 minuten in de tweede helft. En is het nog steeds de doelman van SCMH nu ook weer een schot wat hij pakt. En dan is er misschien nog een mogelijkheid voor een rebound. Maar dan moet de bal te ver terug om daar direct gevaar uit te gaan creëren. Krijgt FC Udo wel een vrije trap te nemen, maar dat is een metertje ook 30 van het doel verwijderd. Dus dat zal direct geen gevaar zijn. Nee, het compliment aan SMH dat keurig verdedigt en dat de zaak goed gesloten houdt. Wel veel mensen achterin heeft lopen, uiteraard. Ja, ook dat is wat zojuist ook al gezegd werd. Het verschil tussen een derde en een vijfde klasse. Die vijfde klasse die wil natuurlijk niet als kanonnenvoer dienen. En gelijk hebben ze. En met man en macht wordt er verdedigd. En tot op heden doen ze dat heel erg bekwaam. En heeft FC er nog niet de oplossing gevonden om er doorheen te voetballen. Misschien dat dat nu bij die vrije trap gaat gebeuren. Dat zal even gecombineerd moeten worden, denk ik. Nee, dat wordt toch besloten om die bal hoog voor het doel te gooien. Maar daar is hij weer, de doelman van SMA. Hoog togend hij boven alles en iedereen uit. Heeft de bal klem vast. En hem met een lange bal alweer in het spel gebracht. 55 minuten gespeeld. Stand tussen SMA en FC Uden 0-0.
17: Oké, dankjewel Hans Smelders. Dan is het tijd voor muziek, Dennis. Ja. Ik denk dat de luisteraars dat toch ook altijd wel weer prettig vinden om naar jouw muziek te luisteren die jij voor ons gekozen hebt.
16: Ik hoop het.
17: We mogen altijd wel een inbreng hebben, zoals bij Duncan Lawrence.
16: Inbreng is altijd welkom.
17: Maar goed, jij hebt er zoveel verstand van. Luisteren wel naar jouw muziek. Wat heb je klaarstaan voor ons?
16: Nou, we gaan eventjes. We zaten net daar straks aan het begin van het eerste uur. Ook al in Zweden. En nu blijven we even in Zweden, want we gaan naar Roxette. Even kijken naar Roxette met The Look.
2: MFM.

0: De man en de vrouw van Roxette, destijds natuurlijk bekend geworden met een grote hit, is The Look. En ze hebben nog heel veel andere grote hits gescoord. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over zometeen de ruststanden die er zijn in de bekercompetitie. Want dat is hetgene wat we vandaag een beetje volgen, Jacques.
1: Ja, en dat is altijd even lastig voor eindredacteur Ben om die ruststanden op een fatsoenlijke manier binnen te krijgen. Omdat de verenigingen nog niet echt de gewoonte hebben om dit dan op de sociale media te zetten. Dus we hebben eigenlijk alleen maar de ruststanden van onze eigen wedstrijden plus 3 eindstanden van wedstrijden die gisteren al 4 eindstanden van wedstrijden die gisteren al gespeeld zijn. Dat zijn Nooit Gedacht tegen SV OSS 20. Dat was gisteren 5-2. En Nooit Gedacht speelde op zaterdag omdat ze vandaag naar Geffen wilden natuurlijk. Het grootste dorpsfeest van deze regio misschien.
0: Ja, dat vindt vandaag plaats, ja.
1: Ja, oké. Okay.
0: Eerste zondag van september.
1: Ja, Velux Nieuwland, de combinatie. Die speelde tegen Maaskantse Boys en dat werd 4-0. De Zwerver tegen Haarsteeg werd 3-5. En OJC Rosmalen, de club die dit jaar afgezakt is naar de eerste klasse, die wist gisteren niet te winnen van EBOH en dat werd 2-3. De ruststanden van vandaag van het bekervoetbal. Magriet tegen Averstein was 0-0, maar is inmiddels geworden 0-1, hoorden we zojuist in de uitzending. De wedstrijd Volkel-Odelia-Peel was 0-1 met rust, maar dat heeft Volkel in 10 minuten na rust omgebogen naar een 2-1 voorsprong. En FC De Rakt speelt tegen een team wat een klasse hoger speelt, WSH. Stond op 2-0 met rust, maar heeft dat inmiddels al verdubbeld, wist Joop van Lanen ons zojuist enthousiast te vertellen. Jos van Oostouw is bij ons bij de wedstrijd Vesta 19 tegen Vita in Ravenstein. Het was daar met rust 2-0, maar inmiddels 3-0 geworden. Gisteren werden er al wedstrijden gespeeld in de derde divisie. We hebben al vernomen aan het begin van de uitzending dat UD19 tegen de eerste nederlaag is opgelopen bij Zwaluwen uit Vlaardingen. Koploper Noordwijk wist gisteren niet te winnen en leed voor het eerst puntenverlies deze competitie. Het speelde met 0-0 gelijk bij Excelsior Maassluis. Maar mede en eveneens ongeslagen koploper FC Lisse, wat vorig seizoen ook al heel goed draaide, die wist het vierde potje van het seizoen te winnen en won met 1-2 bij VVSB. TOGB en RKSV Groene Ster was 3-3. RBC Achillesveen 3-0. En Rijnvogels tegen Dongen werd 5-2. En dat betekende eigenlijk na 3 zegens de eerste nederlaag voor Dongen. Dus FC Lisse keek met veel plezier naar de eindstanden van het zaterdagblok in de derde divisie B. En gaat nu alleen aan de leiding omdat Noordwijk en Doorn puntenverlies leden. Ook goed presteert op dit moment SV Portugal uit het Rijnmondgebied. Die wisten gisteren van EVV te winnen met 0-1. Daardoor staat Portugal nu derde in de derde divisie B. Blauw-geel stond 1 na laatste en had echt wel vandaag een zege nodig tegen VV Groes uit Zeeland. Nou, ze zijn in ieder geval beter aan het spelen dan de eerste 3 wedstrijden deze competitie. Blauw-geel staat inmiddels met 2-1 voor. Dus hopelijk zullen de Vechelnaren dat in de tweede helft volhouden. Al is Goes nooit te onderschatten. En Goes die weet ook dat het speelt voor een subtoppositie. Dus die zouden na een winst, gelijk en verlies graag toch weer wat punten meenemen uit Veghel. De kraker regio derby tussen Gemert en Una, dat staat met de rust op 1-1. Dus zo hebben we in ieder geval weer eventjes de ruststanden en eindstanden weer even met u doorgenomen. We hebben het toch over bekervoetbal. Daar heb ik nog wel een berichtje voor. Over. En dan gaat het niet over het regionale bekervoetbal, maar over de KNVB-beker. In de eerste ronde wist UDI-19 afgelopen woensdag met 5-0 te winnen bij Spartaan 20 in Rotterdam. En plaatste zich daardoor voor de tweede bekerronde. Vrijdag werd de loting verricht en werden de Udenaren gekoppeld aan het sterke Sparta Nijkerk. De twee andere overgebleven regionale voetbalverenigingen, EVV Echt en Gemert, die spelen thuis tegen Halsteren, respectievelijk uit bij IJsselmeervogels. De wedstrijden van onze drie regionale clubs worden gespeeld op dinsdag 22 of woensdag 24 september. Nou, dat was het blokje wat ik voor nu had, Dennis.
0: Ja.
1: Dan kunnen we weer heerlijk naar muziek.
0: Ja, dat kunnen we dan ook doen natuurlijk. En we wisselen het af. De sportiviteiten, de activiteiten die met muzikale activiteiten, in dit geval van Coldplay. And every teardrop is a waterfall.

0: BNN Update.
1: Een beetje water dat zou vallen, dat hadden we de afgelopen zomer wel kunnen gebruiken. Maar goed, we hebben de schade inmiddels wel enigszins ingehaald, kun je zeggen. En ja, Coldplay zong erover. Every teardrop is a waterfall. We gaan snel richting de velden, want er wordt nog volop gespeeld, Jacques.
2: Jazeker, en we beginnen in Os bij Margriet tegen Avestein. Waar de mannen uit Dinter op 0-1 waren gekomen. En Margriet echt geen goede wedstrijd speelt, omdat het volgens onze man ter plekke, Bert van den Berg, een beetje aan felheid ontbreekt. Laten ze zich inmiddels van de andere kant zien, Bert?
3: Ja, felheid, dat gaat nog wel. Maar het is gewoon zo dat Avestein is iets de betere ploeg. En daarom staan ze ook terecht met 0-1 voor. En nu krijgen ze weer een corner. En dat is toch alweer linkersoep voor Margriet. Daaruit scoren ze die enige treffer tot nu toe. En die man die hem maakte was Joost van der Heijden. En die had daarvoor eigenlijk al een paar goede kansen gemist. Dus wat dat betreft heeft hij goed revanche gehad. Maar in ieder geval deze wedstrijd in de beginfase van de tweede helft leek het erop dat nog iets wel flink aanzetten. En ook gevaarlijker was ook uit een hoekschop. Een goede kopbal waar de doelman van... is er weer iets aan de hand. Er wordt een speler geveld van Margriet. En de scheidsrechter heeft gefloten voor een vrije trap. Dus wachten we af wat dat wordt. Maar in ieder geval, wat ik al zei, die ene kant van Margriet uit de hoekschop, die werd keurig ingekopt. Maar de doelman van Avestein redde prima. Dus dat deed er niks op. En zodoende hebben we nog altijd die 0-1 tussenstand. En nu is er een onderbreking door blessure. Dus wat dat betreft wachten we het even af wat het wordt. Want is niet aan de vrije trap voor Margriet. Ja, want het was een beetje verwarde situatie. En,
2: maar goed, als een blessurebehandeling is, Bert, dan komen we later wel even bij je terug, denk ik. Of zijn ze alweer, gaan ze weer beginnen?
3: Dan noemen we dat straks wel, ja?
2: Ja, dat is prima, joh. Oké, dan gaan we naar Volkel. Marco van der A bij Volkel tegen Odilia Pil. Volkel had in het begin van de tweede helft de 0-1 achterstand omgebogen in een 2-1 voorsprong. Marco, drukt Volkel nu door?
4: Helaas kan ik jou niet heel goed verstaan aan het telefoon. Ik weet niet precies wat je vroeg.
2: Drukt Volkel door?
4: Helaas, ik versta het niet. Maar goed, maakt niet uit. We hebben 78 minuten gespeeld tegen de 70 nu. Volk is ondertussen op een 3-1 voorsprong gekomen. De tweede doelpunt van Jarmie Reijnen. Tigo van der Lok maakte de eerste. En wel mooi te zien dat Volk toch weer terug is gekomen naar die 0-1 achterstand tegen Odilia Pil. Nu zie je wel het klassenverschil eigenlijk. En nu wordt het ook afgemaakt in die tweede helft. Hij zat zomaar hier al 4-5. Die was 6-1 moeten zijn. Maar goed, dat is as, hebben we niks aan. As is verbrande turf, zeg ik ooit. En het is niet alles. 80 minuten gespeeld in Volkel. Volk blijft loeren op de 4-1. Ook nu weer een aanval aan de rechterzijde. Thomas probeert hem voor te krijgen in de volgende zet. Net hier komt de speel van Dillebel terug. Die de bal over de zijlijn kan schoppen. Volkel die probeert het wel. Nogmaals, wordt weinig gewisseld overigens. Van alle twee de partijen. Bij Volkel niet, maar Dillebel ook niet. Nu wederom een voorzet van Volkel. Blaand op de 16. Bodie hier is, kan er net niet bij. Het is jammer, maar 80 minuten gespeeld. 3-1 in het voordeel van Volkel.
2: Oké, dankjewel.

0: Marco. Dan gaan we naar Hans Smilders. Hans, hoe staat het bij jou op het veld?
1: Daar is het nog steeds 0-0 als we 73 minuten gespeeld hebben in deze wedstrijd. En SCMH het ook opgegeven heeft om te proberen om zelf een doelpunt te maken. Want ze hebben inmiddels 11 mensen rond de eigen 16 teruggetrokken om dat puntje over de streep te trekken. Dat wordt consequent en goed verdedigd bij SCMH, moet gezegd worden. Nu ligt er een speler geblesseerd op het veld. Een gevalletje van kramp, denk ik. Want ze hebben hard moeten werken, de mannen van uit Mariaheide. Die alles in de strijd gooien om Sieders van doelpunten af te houden. Dat is tot op heden gelukt. Het spel ligt hier momenteel even stil in verband met een blessurebehandeling. 74 minuten exact op dit moment op de klok hier op het veld in de Mariaheide. En een stand van 0-0.
0: Oké, dankjewel Hans Smilders. We gaan proberen contact te leggen met Joop van Lanen. En Joop van Lanen zit voor ons bij de wedstrijd FC De Rak tegen DWSH. De vijfde klasser tegen de vierde klasser. En de stand is 4-0 voor de thuisploeg die met een jeugdig elftal heel goed aan het spelen is tegen de mannen uit Willebrord Sint Hubert. Vertel Joop, nog een doelpuntje gezien?
2: Nee, dat is nog net iets te kort. We zijn net een minuutje bezig in de tweede helft. En ja, we gaan het weer zien. Nee, nog geen doelpuntje. Ook niet daarna nog. Het is 4-0 nog steeds, ja. We hadden genoten in de eerste helft. En nu gaat het natuurlijk ook om hoe het vol. En ja, daar staan het volgen aan de orde. En natuurlijk zijn er ook, hebben we ook nog andere spelers weer de kans gegeven. Want we hebben de keuze hebben uit twee doen. Van ik keep nou de tweede helft de andere keeper. Ik zie dat op het middenveld Levi van Beek bijgekomen. Die was nog niet helemaal fit, maar die is... Kijk, ook een basisspeler die er nu weer in is gekomen. Ja, het zijn. We gaan zien. Nu is er nog. We gaan kijken, de bal gaat weer naar voren toe. Dus we gaan weer een aanval. En misschien kunnen we die wel even meenemen. Het is Mantis. De keeper is eerder. Nou goed, in ieder geval. Tweede helft is ook weer goed begonnen. Maar vervolg moeten we nog even afwachten. Ja, dan kunnen we het weer belaten.
0: Oké, hartstikke goed Joop. Het is een leuke wedstrijd om te volgen volgens mij. Zeker als man van De Rakt. Goed, gaan we naar Jos van Ossau bij Vesta tegen Vita. Waar Vita het heel erg lastig heeft. Jos, wat kan de ploeg uit Meegen nog?
3: Ja, we zouden zeggen de reserves die erin zijn gevallen ook allemaal jeugd. Dus hij probeert er alles iedereen een beetje laten voetballen. Eens kijken wat ze waard zijn natuurlijk. Want het zijn jonge rasjes nog allemaal die er komen. En de tweede helft. Maar we zijn pas 7 minuten bezig. Hebben ze nog goed stand kunnen houden. Weer een sterker Vesta natuurlijk. Want die zijn toch de betere ploeg. Hebben geen kansen gehad de tweede helft. Ik zie nou de bal aan de linkerkant. Die wordt voorgetrokken. Komt er een kansje uit, maar dat levert niks op. Ik wil nog even de doelpunten maken voor de rust. Die heb ik vergeten te melden, maar het was 1-0 door Lars Wenting. Met een prachtige vrije trap boven in de kruising. Het was in de tiende minuut 2-0 door ook dezelfde Lars Wenting. Die een solo ondernam en vrij in kon schieten. Dat betekende de 2-0. De 3-0 was gescoord door Jelle Stegeman. En de vierde door Nick van der Kamp. Nog een speler die vroeger bij Vita of Ulysses heeft gespeeld. Dus ik kan er geen doelpunten tegenover stellen. Alleen de enige kansje die er is geweest van Willem Brouwer. Ik neem even een corner mee voor Vesta. Komt lekker voor de goal voor de kopbal. Wordt gekopt, maar gaat langs de verkeerde kant van de paal. En dat betekent dus hier na een minuut of 8 spelen een tussenstand van 4-0 in het voordeel van Vesta tegen Vita.
0: Oké, dankjewel. En Jos van Ossau. We gaan even denken, kijken.
4: Geen nieuws meer?
0: Volgens mij zijn er geen spelers meer.
4: Nee, er zijn geen spelers meer.
0: Maar ben je nog toevallig in Os geweest?
4: In Os?
0: Dit weekend?
4: Dit weekend? Nee, vandaag ben ik in Os, maar het
0: kleurt,
4: is niet.
0: In het centrum. Het kleurt er helemaal paars.
4: Is dat zo?
0: Ja, want er is een 24 uur lopen voor kanker. Dus het centrum van Rosmalen. Sorry, Os, zie je nou wel. Daarom heb je dit niet gezien. Het is Rosmalen. Het centrum van Rosmalen kleurt paars dit weekend.
4: Oh,
0: zo'n
4: ja.
0: 900 deelnemers lopen 24 uur lang om geld op te halen voor strijd tegen kanker. Voor het eerst in 7 jaar wordt de samenloop in Rosmalen weer georganiseerd. 43 teams lopen allemaal in een paars shirt 24 uur lang rondjes van 800 meter om geld op te halen voor het goede doel. Voorzitter Wilma van Beekveld is ontzettend blij met de opkomst. Het evenement heeft, zegt ze, hier in het centrum zoveel meer sfeer. Het hele dorp lijkt gewoon mee te doen. Omdat 24 uur lopen best lang is, Dennis en ik willen daar niet aan denken, beste luisteraars, zijn er teams gevormd. Uit elk team moet gedurende de 24 uur minimaal 1 persoon aan het lopen zijn. Het team van Michel doet ook mee en die wisselen elke 2 uur. We zitten met 13 mensen in een team, wist Michel de website van DTV te melden. En we wisselen om de 2 uur af met lopen. Zo valt de 24 uur best wel mee. Naast de afgezette route staat er een groot podium met muziek in het centrum van Rosmalen. En in de straten langs de route staan tenten voor ieder team. Daar kunnen de lopers uitrusten en afwisselen met hun teamgenoten. Zondag hebben ook de kinderen de kans om een steentje bij te dragen. Zij lopen dan 24 minuten voor het goede doel. Nou, wat een leuk en goed evenement, ja, Dennis, dat georganiseerd wordt. En ik merk gewoon dat de acties voor de ziekte kanker enorm zijn in Nederland. En
4: ja,
0: het is alleen maar te hopen dat dat gewoon goed gaat.
4: Je hebt afgelopen week ook een hele actieweek gehad, hè, vanuit kanker.nl en,
0: ja,
4: en het Koningin Wilhelmina Fonds.
0: Ja, Maarten van der Weijden heeft gezwommen.
4: Ja.
0: De wielerwedstrijd ZML Tour die door Zeeland en Brabant gaat dit weekend.
4: Tijdje geleden nog
0: afsluit met Waalwijk. Wordt ook door de Hartstichting en Kanker Stichting gecombineerd, zeg maar. Dus allemaal goede, ja, hele goede doelen.
4: Ja. Nou, goed, maar goed om te weten.
0: Gelukkig was van de week ook wel het bericht dat kanker tegenwoordig steeds beter te genezen is.
4: Ja.
0: Dus alle goede doelen en goede acties die opgezet worden lijken hun vruchten af te werpen. En dat is alleen maar goed, want je zal het maar hebben.
4: Nee, inderdaad. Zal het onderzoek leidt er hopelijk toe dat het uiteindelijk een chronische ziekte wordt in plaats van een iets wat een levensbeëindigende of zeer levensverzwarende ziekte blijft. Dus we gaan het hopen. En in ieder geval alle mensen die het hebben heel versterkt uiteraard.
0: Yes, zeker weten.
4: Ja. Goed.
0: Dat was het.
4: Oké. Okay.
0: Wat mij betreft.
4: Dan tot zover eventjes de berichtgeving. En gaan wij ons weer even bezighouden met wat muziek hier bij MFM Sport. En dat doen we met een plaatje uit de Nederlandse hitlijsten van De Bauze.
5: MFM Brabant. Mare Kessel 107.9 en Uden 106.0 FM.
6: Hoor jezelf.
5: MFM.

0: Update.
1: Magnetic van de Bouze draaiden we hier bij MFM Sport, waar we ons weer richting de velden gaan begeven.
2: We gaan naar Os, Margriet tegen Averstein met Bert van den Berg. Bert, nog steeds 0-1 bij jou.
3: Ja, nog steeds die beetje hartelijke 0-1 stand voor Margriet wat dat betreft. Maar goed, we proberen er alles aan te doen, maar het lukt nog niet erg. Dus zodoende hebben we nog steeds die 0-1 tussenstand. En ja, echte kansen hebben we niet gehad, want al beide zijden trouwens niet. Dus wat dat betreft is het wel in evenwicht, maar ja, we hebben nog steeds dus die 0-1 stand. Misschien hier die aanval van Griet iets opleveren, maar dat is, wordt weer weggewerkt door de verdediging van Noord-Gedag. Maar misschien een rebound dat er nog iets te halen valt, maar dat is ook niet, want niet meer als een inworp voor Margriet. Dus ja, zodoende blijft hij een beetje op en neer gaan. En Margriet, ja, je moet natuurlijk uitkijken voor die counters van Averstein. Of dan een paar gevaarlijke jongens in. Dus zodoende, ja, je moet het eigenlijk van twee kanten zien. Maar in ieder geval, ja, ik neem deze aanval nog even mee op rechts. Misschien dat dat er nog iets oplevert. Maar ja, dat wordt wel een beetje te lang gedaan om al de bal wat weer teruggelegd is. Dus, ja, Margriet moet weer opnieuw beginnen aan een aanval. Komt een lange bal. Misschien dat dat iets oplevert. Maar de doelman van Averstein pakt de bal. Dus dat levert niks op voor de mannen van Margriet. 0-1 tussenstand, nog altijd hier. Van Margriet tegen Averstein.
2: Oké, dankjewel Bert. Dan gaan we naar Marco van der A. Volkel tegen Odelia Pil. Marco, ik hoop dat je me nu wel hoort.
4: Ja, nogmaals, ik kan jou heel zwaar verstaan, maar ik weet niet wat er aan ligt. Het komt misschien aan mij liggen, maar de laatste keer bij mij was er verder niks meer, vooral zien we Volko. Volko wint terecht met 3-1 van Odilia. Dat was ook een beetje aan de stand verplicht eigenlijk wel, dat ze hier gingen winnen. Maar goed, hebben ze ook gedaan. Tweede helft heel goed uitgespeeld na de 0-1 achterstand. In de rust maakten ze 3 doelpunten. Hadden misschien wat meer kunnen zijn, maar we zijn blij met de overwinning hier. Volko heeft ja, de koppositie van Stevig in de beker op dit moment. Vorige week uit 1-2 gewonnen bij de Willys. Ze dubbelt DWSH 18. En vandaag tegen RKC Odilia Pil een 3-1 overwinning. Volgende week zondag, of misschien zaterdag, ik weet niet zeker. Speelt volgens de derby tegen FC De Rak in Uden met een volgende trainer. Dus ja, we gaan het zien.
2: Ja, oké, bedankt. Tot ziens. En nog een fijne derde helft. Dan gaan we naar Hans Smilders bij SCMH tegen FC Uden. SCMH die wilde de wedstrijd echt met een puntje beëindigen en had de bus voor het doel geparkeerd, zoals dat zo mooi heet, Hans.
5: Ja, dat klopt. En dat is nog steeds zo. Al komen ze er af en toe spaarzaam, maar toch ook nog wel eens uit. Zoals nu het geval is. Maar dan, ja, dan kan die bal wel binnengehouden worden. Maar is dat een makkelijk doelwit voor de Udense verdediging. FC Uden dat inmiddels volop gewisseld heeft. Natuurlijk een aantal mensen mist die met een individuele actie de wedstrijd open kunnen breken. Nu, als nu Marco van der Pol weggestuurd wordt. Wat wel helemaal naar de rechterkant van het veld. En dat schot dat gaat naast het doel. SCMA, waar de doelman zojuist opnieuw een geweldige redding in huis had op de schop van diezelfde Marco van der Pol. De bal die dreigde onder in de hoek terecht te komen, maar dat werd voorkomen. Met de hand wist hij de bal te keren tot hoekschop te verwerken. Echt de grote man vandaag hier op het sportpark in Mariaheide. De doelman van SCMA die zijn ploeg meerdere keren voor een achterstand heeft behoed. Gespeeld hebben we op dit moment 88 minuten als SCMA. De hoogte van de middenlijn een vrije trap te nemen krijgt dat ook weer enige tijd gaat duren. De scheidsrechter die de nodige gele kaarten heeft uitgereikt aan zowel spelers van SCMA voor overtredingen en voor spelers van FC Uden voor gemekker en gezeur. En ja, dit is vreemd. Wij strafbank hier is hier in Mariaheide niet aanwezig. Terwijl het toch echt in deze bekerronde voor dat soort gele kaarten een tijdstraf gegeven zou moeten worden. Hij heeft tot op heden dat niet gedaan. Is nu misschien SMH gevaarlijk. Als er een schot is, dan kan in eerste instantie nog geblokt worden. Maar blijft men op de rand van de 16 toch in balbezit. En dan is het nog steeds het gevaar niet weg. De bal niet weg. Moet... Krijgt zijn maar weer een vrije trap te nemen die een metertje of 2-3 buiten de 16. Een metertje schuin voor het doel. Die nemen we nog even mee als we in de slotminuut van de officiële speeltijd zitten. En dan is het even de vraag wat de SMA met deze vrije trap, met deze kans gaat doen. Het is natuurlijk de mogelijkheid om hier de sensatie helemaal compleet te maken. Ik zie je dat... Het muurtje inmiddels neergezet ziet worden door de scheidsrechter. De man Diego Scholtes heeft de muur wat naar links verplaatst. En dan is het de nummer 10 van SMH die achter de bal gezet heeft. De vorige vrije trap ging Huizen hoog over. Maar deze die komt, ja, die komt in de muur. En dat is een plaats waar je hem niet wil hebben. Al is er nu nog wel een afstandsschot. Maar dat is geen enkel probleem voor de Zuurde doelman. Die de bal uitgerold heeft. 90 minuten staan hier op de klok vol. En dan is het maar de vraag hoe lang de scheidsrechter er nog bij gaat tellen. En dan heeft SCMA hier, en dat moet gezegd worden, verdiend een punt gehaald in deze bekerwedstrijd.
2: Oké, dankjewel Hans Smulders voor je bijdrage. We gaan volgens mij naar Joop. Joop zit bij FC De Rak tegen DWSA. Joop, nog meer doelpunten? Nee?
0: Ja.
2: Ja, dat daar is hij.
0: Ja, ja. Weer twee stuks.
2: Weer ja. Twee stuks?
0: Ja. Ja. En ik zal het even voor... In de 53e minuut... een voorzet van Frank Weideven... die zich vrij speelde aan de rechterkant... Hij gaf voor en dat was het Mansouai die de bal in de 5 meter gebied binnen kon tikken. In de 55 minuten kort daarna was het Kai Kuipers op het middenveld. Die zag Mansen vrij staan in de 16. Die gaf een steekbal. Mansen controleerde goed en ook die maakte niet. Dus die draagt ook zijn steentje bij. En heeft ja, ook weer twee in liggen. Wout Vesters is ondertussen is gewisseld. Dus daar kunnen we geen doelpunten meer van verwachten. Ja, kijken wie de volgende is die opstaat. En, ja, ze gaan maar door en het gaat goed. Ja, Wout is dan gewisseld. Misschien hebben er nog een paar wissels inkomen. En ja, de doelman hebben we trouwens ook, ja, dat had ik al verteld, die is ook gewisseld. Dus ja, het wordt een leuk middagje voor de Rak. Maar goed, je ziet ook, we hebben best wel intensief gespeeld, dus het spel wordt wel iets minder natuurlijk. Dat is ook begrijpelijk. Ik bedoel, conditie gaat meespelen, het wordt af en toe een beetje slordiger. Maar ja, goed, dat geldt ook eigenlijk voor op de tegenstander. Dus wat dat betreft blijft het spel wel, wat dat betreft, hetzelfde.
2: Nou, een leuke dag voor de thuisploeg in ieder geval. Staan al op 6-0 en dan is er nog een kwartier te gaan, dus dat belooft nog wat.
0: Ja.
2: Goed. Nou, zelfs nog langer, denk ik. 20 minuten.
0: Ja, nog langer.
2: Ja.
0: Spelen bijna 20 minuten nu.
2: Ja. Oké. We komen nog bij je terug. Dankjewel.
0: Ja, oké.
2: Dat was het,
1: Dennis. Dat was het voor dit uurtje in ieder geval eventjes.
2: We gaan naar de boodschappen en het nieuws.
1: Inderdaad.
2: En, de boodschappen.
1: De nieuws, de boodschappen, de nieuws enzovoort. We blijven op de hoogte en we gaan inderdaad even die boodschapjes doen. Zoals Andy van der Meijden zou zeggen, nu. Dus we gaan eens eventjes dat gelijk doen. En uiteraard zijn we zometeen terug met het derde gedeelte van MFM Sport. Hier op uw favoriete zender MFM Brabant. Tot zo.
6: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl. Car Wash Ude. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
7: MFM Brabant.
6: Overal.
7: Jouw muziek en jouw nieuws.
6: Het nieuws van 4 uur.
8: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg deze zondagmiddag. Er staan slechts enkele files, zoals op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Daar is het oponthoud bij Delft-Noord 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A76 van Geleen naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en hier is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
9: Kies voor Van der A.
6: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
10: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
11: Elektrodeskundigen.
10: elektrodeskundige.nl.
11: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
12: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
13: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
14: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
10: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
7: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
10: NFM.
7: Sport.
1: En daar zijn we weer voor het derde gedeelte van MFM Sport vandaag op deze zondag de 6e september. Ja, we gaan er weer tegenaan. Een mooi seizoen lang met veel sport natuurlijk. En vandaag zitten we helemaal in het bekervoetbal. We hebben nog twee wedstrijden over, Jack.
2: Jazeker, en een van die twee wedstrijden, dat is Vesta tegen Vita. Vesta in de vierde klasse G dit seizoen, komende seizoen ingedeeld. En Vita in de vijfde klasse C. Maar het klasseverschil was op het veld duidelijk te merken. Jos van Ossau wist ons te vertellen dat Vesta op een 4-0 voorsprong was gekomen. En dan, ja, dan bel je Jos weer op en dan hou je toch je hart vast of het jeugdige Vita niet nog meer doelpunten om de oren heeft gekregen. Hij zal het... hij gaat het ons zo vertellen, want hij is weggevallen. Ben is nog even heel snel aan het bellen. En dat moet zeker lukken. Ik kan in... Ja, hij hangt. Ah, Jos, je bent er toch nog.
15: Jos, ja, we zijn er nog, ja.
2: Ik ben altijd, als het dan 4-0 staat, vraag ik me af... kunnen de jeugdige spelers van Vita de schade verder nog beperken? Maar jij kan ons dat helemaal vertellen.
15: Nou, ze hebben het wel flink uitgebreid. In 7-0 heb ik hier nou op mijn lijstje staan. En het is gekomen eigenlijk vanaf de 63e minuut. Ja, moet ik toch wel iets nieuws vertellen. Want ik weet niet of elke sportliefhebber het voetbal de spelregels kent. Maar er is er weer een nieuwe gekomen. En het is namelijk zo dat er een strafbank is ingericht in de bekerpool. Van 10 minuten voor een gele kaart. En het was in de 63e minuut toen Rens van den Kamp vanwege een zwalbe een gele kaart kreeg. En toen had hij wat commentaar op de scheidsrechter. En dat betekent eigenlijk een beetje een donkere gele kaart. En dan moet de speler, die moet dan 10 minuten van het veld af. Dus op een strafbankje. Ik zie hier Vita scoren. Vita scoort. Met een doelpunt. Ik kan op dit moment niet zien, want dat ging een beetje onverwachts. Maar het was wel een uitgespeelde doelpunt eigenlijk, toch wel. Dat was toch wel een mooi meepikken, ja, voor de wedstrijd. Ja, ik zeg, ja, er moeten dus twee stoelen langs de dugout en de cornervlag moeten staan om de twee strafbankjes plaats te nemen. Scheidsrechter, die hebben, bijvoorbeeld deze scheidsrechter, die heeft dan vrij druk met de doelpunten noteren. Want ik zie dat wel eens na de wedstrijd en dan zie ik zijn notitieboekje en dan zie ik de doelpunten, maar dan zie ik ook de wissel. En dan komt dan erbij dat hij die 10 minuten bij moet houden. Dus hij genoeg bij te houden. Ik denk dat deze maatregelen dus niet doorgaat in de competitie. Want hij houdt veel te veel in voor de scheidsrechter. Maar op dit moment is het dus 7-1. Vita toch een doelpuntje gemaakt. En toch een beetje hoop voor de spelers die weer dadelijk weer terug gaan mee. We hebben gespeeld dus nog een minuut of 7, 8, 8 hier op mijn klok. En ja, een verdiende voorsprong eigenlijk maar wel een beetje gefronteerd natuurlijk. Ja, 7-0 in voordeel van Vesta tegen Vita.
2: Oké. Dankjewel, Jos van Ossau. Dus een lastige middag voor de ploeg uit Megen. Maar goed, je leert er altijd van, uiteraard. Want ja, je hebt meer aan het maken van fouten om iets te leren dan dat van alles goed gaat.
1: Ja, en in bekerwedstrijden kun je dit soort uitslagen soms ook wel eens verwachten. Het is soms heel erg moeizaam. Maar ja, goed, klassenverschil is er natuurlijk ook wel aanwezig soms, hè?
2: Ja, zeker. En in dit geval is het gewoon zo.
1: Ja, inderdaad.
2: Dus prima. Dat is. Ik zie dat Ben naastig op zoek is naar tussen- en eindstanden. In de pool van Vita hebben Schadewijk en Prinses Irene gelijk gespeeld. Dat is 1-1 geworden.
1: Kijk.
2: Waardoor Prinses Irene en Schadewijk allebei samen aan kop gaan met 1-maal winst en 1 gelijk spel. Zij zullen waarschijnlijk wel doorgaan naar de volgende ronde.
1: Ja.
2: In bij de Waal, vlak bij de, in de uiterwaarde van de Waal bij Zaltbommel, was deze week de 10e editie van de Bommelcross. Mocht zich dit jaar verheugen op een hele grote belangstelling, want maar liefst 170 deelnemers deden mee aan het evenement. En dat zijn er 20 minder dan vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat vooral doordat er elders in het land 3 andere wedstrijden plaatsvonden, waaronder een ingelaste NK-wedstrijd. Toen wethouder Isabel Plessius 's ochtends het startsein gaf, sprak de organisatie al het vertrouwen uit dat het opnieuw een geslaagde dag zou worden. Nou, dat bleek terecht. De publieke belangstelling was groot en de bezoekers konden vanaf de Waaldijk een groot deel van het parcours goed overzien en de coureurs prima volgen. Dat de Bommelencross gratis toegankelijk was, droeg volgens de organisatie zeker bij aan de hele grote opkomst. Turn Os die start het sportseizoen met een eigen turnruimte dit jaar. En die is gevestigd in de Rusheuvel. En dat is een proef voor 1 jaar. Net als de scholen gaat ook het sportseizoen deze week weer van start. En voor Turn Os betekent dat ze een ruimte ingenomen hebben in de Rusheuvel en maken ze gebruik van 2 indoor tennisbanen waar ze hun toestellen permanent neer kunnen zetten. Zo kunnen ze in een zogenaamde echte turnzaal dit seizoen proberen hun activiteiten te ontplooien. En uiteraard is de club daar heel blij mee. En een bijkomend voordeel is dat de sportzalen waar ze gebruik van maakten nu natuurlijk beschikbaar komen voor de andere verenigingen die nog naastig op zoek zijn naar ruimtes. Dus op zich hartstikke goed dat de gemeente Os meedenkt met Turn Os en de zaal beschikbaar stelt. We gaan naar Joop van Lanen. En Joop, die zit bij de wedstrijd tussen FC Drakt en DWSH, Joop. Het was 6-0. Hoe staat het nu?
0: Het is nog steeds 6-0. Ja, wat ik al in de aangaf naar de vorige uitzending. Het wordt wat slordiger allemaal. Het wordt de vermoeidheid ook. En het spel golft op en neer. De medische Tubers krijgen natuurlijk ook de kantjes. Ze hebben ook een paar kantjes van heel dichtbij gehad. Ook. En, goed. Nog geen eretreffer. Dat kan altijd nog gebeuren in die laatste kwartier. Want je ziet bij de RAK toch wel praktisch aan dat het allemaal een beetje minder wordt ook. Misschien hebben ze daar een keer van kunnen profiteren. En natuurlijk, als de mogelijkheid zich voordoet, dan zullen ze wel nog wel een goal willen maken. Maar echt op zoek zijn ze niet meer, dat kun je ook wel zien. Het wordt wat vaker overgespeeld en het duurt allemaal wat langer allemaal. Richting doel wordt gezocht, misschien niet in dit geval. Misschien ook komt Frank Weideven nog een keer aan de bal, dan kan we het even meenemen. Gaat hij de 16 in, is hij de bal wel of niet kwijt? Nee, niet, dan kan er een voorzet komen. Dan zie ik daar 2 keer een been omhoog gaan, maar niemand die hem echt raakt. En dan, kan de Willy Sint-Hubert weer opruimen. Die kan er nu counteren. En dan komen ze over de rechterkant weg. zien dat dit nog een mogelijkheid is die we mee kunnen nemen. Die hebben we nog niet gehad een moment in de uitzending. Maar nee, dat kan opgelost worden door verdediger Bart Langerhuis. Nee, hier is de futter gaat er zachtjes aan een beetje uit. Die is hier wel gespeeld. Van het doelpunt ervan weten we niet. Het is nu 6-0 en er is nog een minuut of 10 te spelen in deze tweede helft.
2: Oké, dankjewel Joop van Lanen. Goed, we naderen zo tegen het einde van het voetbal. Er zijn 3 wedstrijden al afgelopen. En ook bij de wedstrijden van 2:30 zijn de laatste loodjes aan de gang, maar ook heel zwaar. Ja. Oh, zo, hoe red ik me daar weer uit?
1: Ja.
2: Het ging nog net goed. Oké, Dennis, vrolijk bij eens op met een heel leuk nummer.
1: Oké, dat gaat wel lukken, denk ik.
2: Je kent inmiddels mijn smaak een beetje, jawel. Dus denk je dat het in de smaak zal vallen?
1: Nou ja, ik neem aan dat je de versie van Shocking Blue van dit liedje nog wel kent. En dat was natuurlijk in het begin van de jaren 70 heel populair. Maar ja, halverwege de jaren 80 moest het een wereldhit worden aan de hand van Bananarama. En dat lukte dus ook. We hebben het in dit geval over Venus. MUZIEK

0: BNN Update.
1: Zoals gezegd, dus oorspronkelijk een liedje van Shocking Blue. Maar dit was de versie van Bananarama hier van Venus bij MFM Sports. En we gaan weer richting het veld. Want de laatste loodjes voor sommigen die moeten gespeeld worden.
2: Ja, maar goed, dat geldt ook voor ons natuurlijk. We hebben nog een drie kwartier te gaan van deze eerste uitzending van dit nieuwe seizoen. Bananarama die heeft mij in ieder geval weer een beetje vrolijk gestemd. En dan is het echt tijd om naar Jos te gaan, want Jos die kan ook wel een vrolijke noot gebruiken. In de uitzending wist hij ons te vertellen dat Vita tegengescoord had tegen Vesta. Een geflatteerde 7-1. Stond op het scorebord. Ik hoop dat het voor jou niet meer negatief veranderd is, Jos. Jos, je bent in de uitzending.
3: Ja, ik hoor het publiek juichen, want er werd een buitenspelpositie voor Vesta afgevlacht, zal ik maar zeggen. En zo ik kon bekijken, was het wel terecht. Maar ja, dan krijg je toch een reactie natuurlijk van het publiek. Want er is best veel publiek hier op de trein. Het is niet allemaal voetballen. Er is ook een feest hier in het gemeenschapshuis in de Plag of zo, om de Plag. Dus het is wel best gezellig druk. Mooi weer. En we hebben ontzettend veel doelpunten gezien. En het scorebord denk ik maar net bij kan houden. En daar waren er in totaal 9-1. Dus het doelpunt van Ulysses is gemaakt door ook jeugdspelertje Just van der Veer. Die de bal eigenlijk beheerst en in de hoek tikte. In de 75e minuut. Maar toen kwamen dus tussen die 63 en die 73e minuut die kardinale drie doelpunten van Vesta. Omdat ze, ja, Vita stond met 10 man vanwege die strafbankje eigenlijk van Rens van de Kamp. En nou is Vita is toch weer teruggekomen. Het mooiste is dat die vestiging voor de eerste keer maar meespeelt. En dat is toch wel te merken. Hij is al twee keer eigenlijk teruggevlacht eigenlijk vanwege geen voordeel geven. Maar ja, hij moet het nog rustig aan doen, want hij heeft hem volgend seizoen hard nodig. Dus op het eind, ja, een verdiende overwinning. Eigenlijk wel geflatteerd is natuurlijk 9-1. Maar er zaten ook hele mooie doelpunten bij. Mooie twee corners mooi ingekopt. En een vrije trap vanaf rond de 16. Steenhard, binnenkant paal erin. Dus dat telt ook wel mee. Ik denk dat Vesta wel een leuke ploeg is om in de vierde klas mee te draaien. Maar volgende week, als ze de Prinses Arena, ja, die hebben ze al gehad. Daar hebben ze al verloren. Schalenwijk, denk dat ze ook wel winnen. Maar dan zullen ze toch wel best moeilijk hebben. Toch een verdiende overwinning voor, als je met 9-1 wint, is dat verdiend natuurlijk. Ik neem even nog hier een vrije trap mee hier voor Vita. Rand 16 meter lijn. Scheidsrechter, ja, die beweegt maar allemaal. En hij geeft hem toe. Hij gaat hem toch in één keer op rond. Max Tiedemans is de man. Maar hij gaat over de kruising achter. Ik ga ervan uit dat dit de eindstand was. We zijn er al een paar minuten over. Dus eindstand tussen Vesta, Vita 9-1.
2: Nou, ik wens je een hele goede thuisreis, Jos. Je bent op de fiets vandaag?
3: We zijn op de fiets vandaag, dus
2: heel goed,
3: kunnen het af.
2: Heel goed. Hey, fijne zondag nog.
3: Oké, dankjewel. Tot zondag.
2: Oké, dag hoor. Goed, dan is Ben het een en ander kwijt. Wat ik niet kwijt ben, is de eindstanden in de derde divisie B. Gemert en Una eindigden op 1-1. En Blauw-Geel haalde in de thuiswedstrijd tegen Goes een schamelpuntje 2-2. Daar schiet de Vechelaren niet zoveel mee op. Maar goed, het is in ieder geval weer een puntje erbij. We gaan even naastig op zoek naar Bert van den Berg. Die zit ook in zijn dying seconds als je kijkt naar de wedstrijd. En dan wordt de verbinding gemaakt. Wachten we weer even op de duim van Dennis. En dan zegt hij altijd, hij hangt. En dan hangt hij ook. Bert, je bent in uitzending, Bert. Hoe staat het nu?
4: Ik ben Bert niet, hè?
2: Nee, Joop. Joop, sorry, Bert is natuurlijk al lang klaar. En jij bent de enige echte Joop. Hoe kan ik je nou toch voor Bert uitschelden?
4: Ja,
2: Joop?
4: De net is oké.
2: Bert, neem Joop, vertel. Is de wedstrijd
4: Ik heb nog een doelpunt, want die aansluiter, of die eretreffer die is gevallen, die viel uit een penalty. In de 77e minuut. Als Tim Pijnenburg die de penalty verzilverde, dat was 6-1. En nou zojuist net, wat ik was nog aan het schrijven toen gebeld werd. 87e minuut, de 6-2. En dat was ik aan het schrijven, Mees. En nou is het afgelopen. En ik had ook nog een 6-3. Dus ze hebben nog drie keer gescoord. Dus de Willys zijn niet voor niks hier, maar een uur afgereisd. Dus ze hebben ook nog drie keer gescoord. Dus we hebben een leuke wedstrijd gezien. Dus we kunnen allebei tevreden zijn, denk ik.
2: Oké, hartstikke goed, Joop. Volgende week de laatste wedstrijd in deze pool. En ja, dan speel je tegen Volkel.
4: Tegen Volkel. Maar weet, die wedstrijd die is vervroegd naar zaterdag. Dus dan zitten we waarschijnlijk niet in de uitzending. Maar okay, dan...
2: Maar dat kan zondag dan wel. Het is toch een hele leuke derby.
4: Ja, dat wel.
2: Ja, en ook weer een uitdaging. Alleen,
4: klasse en een paar klassen hoger. En onze trainer komt er ook vandaan. Dus op zich wordt ook weer een leuke wedstrijd, ja.
2: Ja, Marco vandaag zei het zojuist.
4: Marco had dingen gesproken, ja.
2: Ja, hij kijkt uit naar de wedstrijd, zei hij. Dus,
4: oké. Okay.
2: Nou, ik wens jullie een hele fijne zaterdag. En ja, je weet het maar nooit, hè. De bal is rond.
4: Ja, zeker. En ze hebben nou in ieder geval... een opsteker toch wel... Net zo'n goed begin en alles, dus mooi.
2: Hartstikke goed. Een reden te meer om nog een hele fijne zondag te vervolgen. Tot een volgende keer, Joop. Goed, Dennis, dan is eigenlijk al het voetbal nu wel afgerond.
1: Volgens mij wel, ja.
2: Dus dat is heel mooi. Dan hebben we wat in het laatste half uur nog een paar berichtjes. En dan wat eindstanden. Als Benny voor ons kan verzamelen. En
1: inderdaad,
2: dan hebben we ook wat meer tijd voor muziek.
1: Nou ja, goed. Dat zal vandaag een beetje in het laatste gedeelte de hoofdmoot voeren. Maar uiteraard gaan we ons zometeen nog bezighouden met wat sportieve berichtgeving hier bij MFM Sport. Maar tot die tijd inderdaad een spannend muziekje.
0: MFM Brabant, Marekessel 107.9 en Uden 106.0 FM.
5: Hoor jezelf.

0: Update.
1: Vrouwtje samen met S10 en die zongen een hart in brand. Ja, in de tijd waarin het natuurlijk een behoorlijke droogte is geweest, kan zelfs dat in brand vliegen natuurlijk, als je niet op let. Dus, maar goed.
2: Ja, maar hoe gaat het dan blussen?
1: Ja, dat vraag ik mij dus ook eigenlijk af. Hoe ga je dat blussen inderdaad? Ja, met heel veel liefde waarschijnlijk.
2: Ah, dat.
1: Denk ik.
2: Ja, of onder de douche gaan staan.
1: Kan ook.
2: Maar ja, dan blus je het hart niet. Liefde is eigenlijk het goede,
1: ik denk liefde. Ja. Ik denk dat ze dat bedoelt. Ik denk dat ze dat ook wil. Vrouwtje en S10 hebben het altijd over die liefde die ze maar niet kunnen vinden. Dus ik denk dat ze dat zoeken.
2: Wat ben je toch een wijs man, Dennis? Wat ben je een wijs man? Ik heb altijd gedacht dat Ben dat was. Maar je komt toch wel heel dichtbij in de buurt. En je bent nog zo jong. Blauw-geel speelde gelijk tegen Goes 2-2. En Gemert en Una wisten ook allebei de wedstrijd met een gelijkspel te eindigen. 1-1. Nou, de situatie voor Blauw-Geel is er niet echt veel beter op geworden. Na 4 wedstrijden pas 2 punten. Daar hadden de Vechelnaren natuurlijk vooraf zeker anders van gedroomd. Ze staan door deze 2-2 op de 16e plek van de ranglijst. Nou is de competitie uiteraard nog heel erg lang. Nog 30 wedstrijden maar liefst te gaan. Maar goed, de na-competitieplek willen de Vechelnaren natuurlijk heel graag verlaten. Ze zijn wel van de degradatieplaats af, omdat Groene Ster die plek heeft overgenomen. Maar echt florisant wordt het niet. EVV echt staat helemaal laatste met 0 punten uit 4 wedstrijden. Groene Ster, Blauw-Geel en TOGB hebben er 2 uit 4. Op een thans veilige plek staan Achilles, Veen en Gemert met 3 uit 4. Bovenaan FC Lissen, nog zonder puntverlies, 4-0. Met een doelpuntenscore van plus 6. 8 gescoord, 2 tegen. Tweede plaats staat Noordwijk op 2, door het gelijke spel van gisteren op 2 punten nu. 10 uit 4. Derde plaats voor SV Portugal, 9 uit 4. Dongen heeft ook 9 uit 4 en staat vierde, maar heeft 1 doelpunt minder gescoord. FC Rijnvogels staat op de 5e plaats en met 8 uit 7, gevolgd door UDI-19... dat 7 uit 4 heeft. Gisteren verloren van Zwaluwe, dat de punten heel hard kon gebruiken en gisteren de eerste 3 punten binnenhaalde. De eerste overwinning na eerder een gelijkspel en 2 nederlagen. Nou, dat was het, Dennis, voor de derde divisie B. Ja. Ik denk dat zodra Ben alle uitslagen binnen heeft op het einde van de uitzending, dat we dan even de einduitslagen van de bekerwedstrijden gaan doen.
1: Ja.
2: Hij is in ieder geval naastig aan het zoeken. En dat kost zeker bij het bekervoetbal altijd heel veel tijd.
1: Zeker.
2: Een muziekje zou ik zeggen.
1: Schraap inderdaad, ja. Maar goed, we gaan wat muziek draaien. Nou, jij het toch over wijze mannen had. Dan dacht ik van, dan pak ik James Blunt er maar even bij. Want hij schreef ooit een liedje over 3 wise men.
2: Hartstikke goed.
1: Lijkt me ook.

0: Zoals gezegd, de muziek van James Blunt hier bij MFM Sports en The Wise Man. En ja, Jacques, we kunnen altijd bij jou terecht voor berichtgeving op sportgebied. Ja. En jij schijnt weer wat leuks voor ons te hebben.
1: Ja, ik maak daarbij gebruik van de website van DTV ja. Nieuws. DTV Sportafdeling, die heeft een... de gewoonte om regelmatig daar berichtjes te plaatsen. En we hebben ook afgesproken dat we dat deze keer ook doen met de uitzending van MFM Sport. MFM Brabant Sport, wat het, hoe dat je het ook wil noemen. Ja. We zullen elke week aankondigen op vrijdag met medewerking van DTV Nieuws. Wat de inhoud van ons programma zal worden op de zondagmiddag. En een historische dag was het ook voor de Nederlandse trampolinespringer Milko Abrahams. Ooit van gehoord, Dennis?
0: Daar heb ik zeker van gehoord, ja. Want dat gezin van de familie Abrahams, die hebben allemaal iets met trampolinespringen.
1: Kijk.
0: En dat is dat zijn binnen gemeente Os hele bekende mensen. Ja.
1: Kijk, dat bedoel ik. Ja. Nou, de 25-jarige Milko die heeft zich in Porto onderscheiden door een zilveren plak te behalen bij het WK Freestyle Trampoline. Het is een Olympische variant. Het WK Freestyle in Portugal was dus een uitstapje dat hij met beide handen aanpakte. Hij wist zich gedurende het toernooi tussen de 120 beste internationale freestylers te onderscheiden met creatieve sprongen op grote hoogte en een strakke uitvoering volgens de jury. In de finale greep hij net naast de wereldtitel. Maar Abrahams kan trots zijn op zijn prestatie. De trampolinespringer pakte zo zijn eerste WK-podiumplek. Golfpark De Bonte Bij die maakt zich op voor de vierde editie van De Bonte Bij Brabants Open. Bonte Bij, Dennis, wat zegt jou dat?
0: De Bonte Bij?
1: Ja.
0: Dat zegt mij niet meteen iets.
1: Nee, het kraakt. Je kijkt en je denkt. En dan denk je aan golf.
0: Oh.
1: Golf.
0: Nee,
1: op zaterdag 2 en zaterdag. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober staat de Udense golfbaan 2 dagen lang in het teken van topsport en veel gezelligheid voor jong en oud. Nederlandse topgolfers die nemen het tegen elkaar op. En je kan proeven van de golfsport door mee te doen aan diverse golfclinics. Wie nog nooit een golfclub heeft vastgehouden, hoeft zich niet te laten afschrikken. De gratis golfclinics zijn er zowel voor beginners als gevorderden. Golfclubs zijn aanwezig en ervaren instructeurs helpen de deelnemers op weg. Zo kan je op een laagdrempelige manier ervaren hoe leuk ook golf kan zijn. Wil je meedoen, dan kun je je aanmelden op de website van Golfpark De Bonte Bij. Of je kan een mailtje sturen naar info@golfparkdebontebij.nl. Maar er is dan meer dan alleen golf dat weekend. Je kan ook genieten van live muziek, kunst, cultuur en, niet te versmaden, culinaire verrassingen. Ook dit jaar wordt weer aandacht gevraagd voor de stichting Steun 22Q11.

0: golfers kunnen zich nog inschrijven voor het toernooi. Spelers met een handicap boven 6, die spelen op vrijdag. En golfers met een handicap van 6 of lager, die worden op zaterdag ingedeeld en zijn dan aan de beurt. Op beide dagen 2 en 3 oktober bent u welkom, beste luisteraars, om de wedstrijden te bekijken, de sfeer te proeven of zelf een balletje te slaan.
1: Ja.
0: Tennis. Ik denk dat het tijd is voor Choosing Texas.
1: Ja, dat is zeker. Daar is het zeker tijd voor.
0: Ah, nou overval ik hem weer.
1: Daar is het zeker.
0: Ik ben ook een vreselijke man om mee samen te werken.
1: Helemaal niet. Hoe kom je daar nou bij? Nee, daar is het tijd voor. Dat is gewoon zo. Het staat allemaal al klaar hier, dus...
0: Sorry, Dennis.
1: Nee hoor.
0: Excuse.
1: Geen probleem. Het zijn de klanken van Ella Langley hier op MFM Brabant in het programma MFM Sport, waar u vandaag naar luistert. Just

0: Amerika ben de zogenaamde countrylijsten niet van de eerste plaats af te rammen. Maar dat geldt ook voor de andere lijst. De gewone Billboard Hot 100 staat hier al heel erg lang bovenaan en is records aan het breken. Mooi liedje van Ella Langley.
1: Het is ook een heerlijk deuntje.
0: Het is mooi.
1: Ja, hartstikke mooi. Goed, voetballer Aaron Bouwman komt in de maand september niet meer in actie. Dat maakte Ajax vanmiddag bekend nadat hij zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena hard onderuit werd gebeukt door PSV-aanvaller Ruben van Bommel. De 19-jarige verdediger uit Haarlem werd na de wedstrijd met PSV in de nacht van zaterdag op zondag in het ziekenhuis opgenomen. Daar werd geconstateerd dat Bouwman onder andere zijn borstbeen en long gekneusd heeft. Hij verblijft zondag nog ter observatie in het ziekenhuis en de verwachting is dat hij vanavond of morgen vroeg naar huis mag. Bouwman mist in elk geval de duels van Ajax met Fortuna Sittard, Willem II en Excelsior in de Eredivisie. En de eerste wedstrijd van Ajax in het hoofdtoernooi van de Conference League is pas na de interlandperiode op donderdag 15 oktober in Kroatië tegen Hajduk Split. Nou, we hadden het er eigenlijk al over voor de uitzending, Dennis. Mm-hmm. Ben die zei van ja... Veerman die wordt wel geschorst van zijn overtreding tijdens de Johan Cruijffschaal. Maar deze overtreding van Ruben van Bommel was eigenlijk ook wel een rode kaart waard. Maar goed,
0: direct rood.
1: Hij deed het niet expres. Maar je ziet gewoon dat het een keihard duel is geweest.
0: Ja, ik weet het. Jij zegt niet expres. Ik heb daar toch iets andere mening over. Want ik denk van, als je zo inkomt, dan had je het ook op een andere... Dan had je een bepaald voornemen, laat ik het zo zeggen. Eén ding is zeker. Scheidsrechtersbaas Raymond van Menen heeft inmiddels al gereageerd. En die zegt, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Zijn lichaam is het wapen. En dan is het dus rood.
1: Ja.
0: Of dat nog invloed gaat hebben op de eventuele strafmaat bij Van Bommel is de vraag natuurlijk.
1: Het gebeurt toch wel eens dat het in tweede instantie...
0: Het gebeurt wel eens, ja.
1: Ja, je valt wel je scheidsrechter en je VAR af. Dus ik weet niet of de...
0: Ja, probleem een beetje. Ja. Ik bedoel, kijk, als zo'n baas in de publiciteit zoekt en dat gaat zeggen, dan denk ik dan val je inderdaad je scheidsrechter en inderdaad de VAR af. Maar aan de andere kant, ik denk dat die zelf inmiddels ook wel door zullen hebben dat ze hier echt de fout in zijn gegaan.
1: Ja. Nou, het wordt beslist vervolgd. Ik geloof dat op maandag altijd de terugcommissie bij elkaar komt.
0: Ja.
1: Dus we zullen daar.
0: Ik denk dat
1: we
0: echt wel een staartje gaat krijgen. Zeker als je ziet dat Bouwman nu nog gewoon een maand niet in actie kan komen voor Ajax.
1: Ja, het is net wat jij ook zei. Hier gaat Ruben van Bommel ook zelf heel lang nog last van houden, hè, in de stadions. Want,
0: en het is zo jammer, want hij was echt het seizoen goed begonnen. Ja. Hij kon het verschil maken. Hè. Ik bedoel, dat wordt vaak bij een begin van seizoen vaak is dat nog niet helemaal te zien. Maar in dit geval leek het erop dat hij van in onschatbare waarde gaat worden. En dan zet je jezelf eigenlijk zo ontzettend slecht weg. Dat is zo verschrikkelijk jammer.
1: Ja.
0: Dat heeft hij echt zelf in de hand gehad.
1: Ja, het blijft een goede voetballer.
0: Zeker.
1: Maar blijkbaar is hij ook door zijn vader af en toe wat ingefluisterd. Want die kon vader die kon ook best wel pittig. Mark van Bommel kon wel pittig optreden.
0: De drift van de Van Bommel-genen is overgegeven inderdaad. En de drift en het gif, zullen we maar zeggen. En helaas het vermogen, nog niet het vermogen om dat zodanig goed in te schatten. Dan dat je of niet gezien wordt of in ieder geval niet opgemerkt wordt.
1: Ja.
0: Ik weet het niet.
1: Wat ik wel heb gemerkt, Dennis, is dat eindredacteur Ben Clusters toch wel weer wonderbaarlijk snel de eindstanden van de bekerwedstrijden van vandaag heeft verzameld.
0: Dat doet hij toch elke keer maar weer heel erg goed. Hè?
1: Complimenten, Buurman. Groep 1, pool 2, Handel tegen HVV Helmond 0-0. DAW Schaik verpletterde Mereveldia met 6-1. We hebben bij de vereniging uit Schaik een vraag neergelegd om ook een verslaglever voortaan te leveren voor hun wedstrijden. Dus hopelijk wordt door de vereniging daar nog positief op gereageerd. En kunnen we ook DHW Schaik wat vaker in de uitzending gaan volgen. Groep 1, pool 3. Daar staan de wedstrijden van SV Top tegen Sparta 18, 3-3. En Avanti 31 tegen Boekelsport 2-2. In groep 1, pool 7, Margriet tegen Avestein 0-1. En HVCA was daar vrij. Groep 1, pool 8, Roda tegen Erp is helaas niet bekend. Berchemsport was vrij. Groep 2, pool 11, Vorstenbosch Boys tegen Heeswijk 2-1. En Irene tegen Dezo ging niet door. Dezo komt dit seizoen trouwens helemaal niet met een elftal in de voetbalcompetitie uit. Nee. Want de vereniging heeft helaas moeten besluiten om het eerste team terug te trekken.
0: Ja, naast van de week in de media.
1: Na Cito opnieuw een ploeg uit Os die helaas het bijltje erbij neergegooid heeft.
0: Ja, sportieve kaalslag in Os.
1: Ja. Groep 2, pool 12, Gassel tegen Achilles Reek, 2-3. EGS 20, VBC 25, de fusieclub Vianne Beers, 3-1. Groep 2, pool 22, Nooit Gedacht tegen SV OSS 20, 5-2. De uitslag van VOE tegen SES is niet bekend. Groep 2, pool 36, Margriet zaterdag tegen NLC 03, 2-1. Velox Nuland tegen Maaskantse Boys, 8-0. Volkel tegen Odilia Pil, dan hebben we het over groep 2, pool 37. Dat werd 3-1. FC De Gacht tegen DWSH 18 werd 6-2. Groep 2, pool 39, Milsbeek Vestilent, 1-4. VZO tegen Herpinia, 0-2. De Herpinianen kunnen ook winnen zonder vaste verslaggever Benny Kuipers. Groep 2, pool 40, Juliana Mil tegen EVVC, 0-2. Astrantia was vandaag vrij. Pool 50 uit groep 2. Schadewijk, Prinses Irene, 1-1. Heel mooi resultaat voor de thuisploeg. Vesta 19, Vita, een geflatteerde 9-1. Pool 56 uit groep 2. SCMH, FC Uden, 0-0. En Hapse Boys, Boskant, 3-0. En groep 1, pool 4, Zuid 1... De Zwerver Haarsteeg 3-5 en OJC Rosmalen EBOH 2-3. En dan is er nog een wedstrijd ergens vandaan gevogeld door Ben. Rode 2 tegen WEC, dat is geworden 1-5. Nou, zo hebben we alle uitslagen weer binnen... dankzij het noeste speurwerk van onze eindredacteur.
0: Inderdaad, hij heeft het keurig op een rijtje gezet voor ons. En u heeft het allemaal weer kunnen beluisteren hier bij MRM Sports. Ah. Zo simpel is het eigenlijk. We gaan nog eventjes wat muziek aan u voeren. En dan zometeen komen we terug voor het slotwoord hier bij MRM Sports.
2: Hoor jezelf. MFM.

0: ZFM Sport.
1: Billy Joel hadden we op de zender met You're Only Human, Second Wind, een van zijn classics. En ja, we gaan ons weer zometeen afscheid van u nemen. Maar we hebben ook nog wat berichtgeving op het gebied van sports.
2: Ja, we gaan eerst even padellen.
1: Ah ja.
2: Ja, padellen blijft enorm populair. En om aan de grote vraag te voldoen, legt tennisvereniging De Velmer in Marekessel twee nieuwe padelbanen aan. Kijk. De gemeente Os schiet de club te hulp door garant te staan voor de helft van de benodigde banklening. Om de bouw te financieren leent De Velmer 160.000 euro bij de Rabobank. De Stichting Waarborgfonds staat garant voor de ene helft van dit bedrag, terwijl de gemeente Os de overige 80.000 voor haar rekening neemt. Het initiatief sluit aan bij de Osse Sport- en Bewegingsvisie 2030... die inwoners stimuleert om meer te gaan bewegen. Het is voor het eerst dat er padelbanen verrijzen in de dorpen van de voormalige gemeente Lid. Volgens wethouder Kees van Geffen van Sport is De Velmer financieel gezond en brengt de garantie weinig risico mee. De uitbreiding is bovendien een schot in de roos. De vereniging telt al 80 padelleden en nog eens 130 belangstellenden staan te trappelen om lid te worden van de vereniging uit Marekessel. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en De Velmer verwacht de gloednieuwe banen op 1 oktober officieel te openen. Nou goed, padel. Ja. Altijd leuk, maar zeker. Wij met z'n drieën spelen het niet.
1: Nee. Maar nou, wat die is, kan nog komen natuurlijk. Hè?
2: Nou, bij mij niet. Ik ben blij als mijn rug het houdt. Okay. Als ik hier op een stoel zit 3 uur. Dus,
1: okay. Ja, wat? Nee, dat...
2: Oh, wat is die
1: weer. Het zal niet voor iedereen gelden. Maar goed, MFM Sport heeft een dag geluisterd vandaag op 6 september van het jaar 2026. We zijn weer begonnen met MFM Sport. En dat hebben wij gedaan met hulp van de helden langs de velden. En dat waren vandaag Bert van den Berg, Marco van der A, Hans Mulders, Joop van Lanen en Jos van Orsau. We hadden ook nog contact met de nieuwe contactpersoon van Dynamico. Dat was Bart Hanenberg die ons de nabeschouwing gaf op de wedstrijd. Dynamico Quintus, die winnend was afgesloten door Dynamico. En dat is natuurlijk goed nieuws altijd. De mensen in de studio. De presentatie was vandaag in handen van Jacques Holte. En de rest eigenlijk, het eindredacteurschap en natuurlijk alle uitslagen en dergelijke werden verzorgd door Ben Clusters. Dank daarvoor Ben, uiteraard weer. En de techniek was in handen van Dennis van den Berg. Kortom, we zitten helemaal aan het einde van de uitzending, Jacques. We kunnen er vandoor.
2: Ja, en het was heerlijk om weer te mogen genieten van jou. Muziek.
1: Graag gedaan.
2: En het laatste uur vond ik zelf heerlijk om naar te luisteren. En ik hoop dat de luisteraars dat ook gedaan hebben.
1: Ik hoop het ook.
2: Ik dank de luisteraars voor de belangstelling weer op deze hele mooie zonnige middag. Ik hoop dat u genoten heeft en dat het gebracht heeft wat u van tevoren gehoopt had. Allemaal nog een hele fijne zondagavond. En ik zou zeggen, tot volgende week. 2 uur. En dat is nog het ouderwetse 2 uur. En daarna hebben we nog een verrassing voor u. Inderdaad. En Dennis heeft het al een beetje geteaserd.
1: Klein beetje.
2: We gaan wat sleutelen aan de uitzenduren.
1: Volgende week hoort u daar meer over in MFM Sport.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
4: Vier nog één keer met mij de zomer.
5: De IJzeren Man in Vught staan de laatste 2 weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
6: Toe aan een nieuwe auto of betrouwbare occasion? Als officieel Suzuki-dealer vind je bij ons de nieuwste Suzuki-modellen. Liever een occasion? We hebben een ruim aanbod van alle merken. En voor onderhoud van elke auto ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs in de showroom in Uden of check autoverstegen.nl.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Deze zondagmiddag gaan we terug naar 2008. Barack Obama maakt zich op voor het presidentschap, smartphones beginnen een opmars en Facebook groeit razendsnel. In de bioscoop zien we The Dark Knight en op de radio horen we hits van Coldplay, Amy McDonald en Kings of Leon. En wie dacht dat de wereld eeuwig zou doorgroeien, krijgt te maken met een wereldwijde kredietcrisis. 2 uur muziek en herinneringen uit 2008.

0: In 2008 werd ook volop nagedacht over het energiegebruik van internet en computers. ICT-bedrijven wilden het energiegebruik voor de opslag van data flink terugdringen. In Den Haag werd er over een overeenkomst gesloten met staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken. Het doel was ambitieus. In 2020 moest de sector 20% minder energie gebruiken. Vooral servers en koeling daarvan waren grote stroomverbruikers.
1: Even iets googlen, een mailtje sturen, je administratie doen. De computer is diep doorgedrongen in ons leven. Maar al dat dataverkeer kost enorm veel stroom. En dat moet minder, vindt het kabinet. En daarom zijn er afspraken gemaakt met de ICT-sector om het energieverbruik terug te brengen.
2: Handig, hè? Even iets opzoeken op internet. Maar vergis je niet.
3: 1 zoekopdracht op Google, en wie doet dat niet meerdere keren per dag, is een uur een spaarlamp.
4: In 4 jaar tijd is het dataverkeer in Nederland 250 maal toegenomen. ICT-bedrijven zijn nu al goed voor 7,5% van het elektriciteitsverbruik in Nederland. En als we zo doorgaan is dat in 2020 verdubbeld. Maar ICT-bedrijven hebben nu afgesproken hun energieverbruik met 30% te verminderen voor 2020.
2: Vooral de opslag van data kost enorm veel energie. EvoSwitch is het enige datacentrum in Nederland waar nu al CO2-neutraal gewerkt wordt. Ze proberen zoveel mogelijk energie te besparen.
5: Het wordt steeds interessanter om te zorgen dat je, dat je zo min mogelijk energie verbruikt. Dat is voor ieder zijn portemonnee uiteindelijk het belangrijkste.
2: Alle servers zijn geplaatst in een zogenoemde cold corridor, een koude gang dus. Koude lucht komt door de vloerroosters bij de dataservers. De warme lucht die er aan de achterkant uitkomt, stroomt niet terug. Gewoon door de koude gang met een deur en een dak af te sluiten. En zo hoef je niet de hele ruimte te koelen. En volgens de producent levert dat direct een aardige energiebesparing op.
6: Afhankelijk van de situatie die we aantreffen, kunnen we minimaal toch wel 15% besparen. En daar waar het zeer ongunstig met energie omgaat, is tot 30% energiebesparing mogelijk.
2: En als het weer niet al te zomers is, wordt bovendien de buitenlucht gebruikt voor het koelsysteem. De staatssecretaris zal het goede voorbeeld geven. Voortaan staan de gegevens van zijn ministerie ook op zo'n groene server.

0: Op 30 december 2008 stond het NOS-journaal in het teken van Noralie Beijer. Beijer was jarenlang een vertrouwd gezicht van het Nederlandse televisienieuws. In de uitzending werd teruggekeken op haar carrière met ook oude beelden uit 1985. Voor veel kijkers betekende haar vertrek het afscheid van een nieuwslezeres die jarenlang onderdeel was van de dagelijkse televisie.
1: Tot slot nog even dit. Noralie Beijer is gestopt bij het NOS-journaal. Dat heeft ze vandaag bekendgemaakt. Noralie Beijer begon in 1985 bij het journaal. Daarvoor werkte ze bij de Wereldomroep en de Surinaamse TV. Na de decembermoorden in 1982 verhuisden ze naar Nederland.
2: Goedenavond. 500 overlevenden van de vulkaanramp in Colombia zijn gevonden in wat...
3: Het toestel met vluchtnummer MP495 was vanmorgen in alle vroegte vertrokken vanaf Schiphol. Radovan Karadzic is uit het voetlicht van de internationale gemeenschap gestapt.
4: Dat was het. Meer nieuws in het NOS Journaal om 6 uur. Goedemiddag verder.
1: Dat was het. Morgenochtend zijn we er weer vanaf 7 uur. Ik wens u nog een prettige nacht.

In Amsterdam trok in 2008 het Ticket voor Tibet Festival veel publiek. Op de NDSM-werf waren zondag bijna alle 10.000 kaarten verkocht. Het mooie weer hielp daarbij een handje. Het festival had niet alleen muziek en entertainment als doel, maar was ook een protest wat de organisatoren de bezetting van Tibet door China noemden. De belangstelling

Het is de derde editie. Het festival is een protest tegen de situatie in Tibet. In de ogen van de organisatie wordt Tibet door China bezet. Bezoekers konden debatteren met politici, Tibetaanse hapjes eten en tot 11 uur treden er artiesten op. De Stichting Vluchteling lanceert op het festival een speciaal fonds voor Tibetaanse vluchtelingen. Volgens de organisatie kwamen zo'n 9.500 mensen af op het festival in Amsterdam.

0: grote brand op de woonboulevard in Heerlen werd in 2008 vermoedelijk aangestoken. Het vuur brak vroeg in de ochtend uit, even na 5 uur in een container achter bij de zaak Oase. De brand sloeg vervolgens over naar de winkel die volledig uitbrandde. Twee andere winkels liepen ook rook- en waterschade op. Politie en brandweer gingen uit van brandstichting en startten een onderzoek naar de oorzaak.
1: In Heerlen is vanochtend een grote brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een winkel op de woonboulevard in de Kramer. Inmiddels is de brand onder controle. Vier eenheden van de plaatselijke brandweer kwamen eraan te pas om de uitslaande brand te bedwingen. Er is hevige rookontwikkeling, maar omdat die recht omhoog gaat, blijken de gevolgen beperkt. De brandweer verricht metingen om te kijken of er bij de brand schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

we het echt gaan zien? Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek. Dat ik iemand straks nog mis.

Ik wil nog niet naar huis van jou, krijg ik nooit genoeg. Ik wil nog niet naar huis voor de nacht, is het veel te vroeg. Ik wil nog niet naar huis van jou, krijg ik nooit genoeg. Ik wil nog niet naar huis voor de nacht, is het veel te vroeg.

Het eerste uur van de wonderjaren 2008 zit erop. Straks eerst het nieuws, maar daarna zijn we gewoon weer terug met nog een uur muziek, herinneringen en verhalen uit een bewogen jaar. Van de Olympische Spelen tot Barack Obama en van smartphones tot kredietcrisis. Blijf dus luisteren naar MFM Brabant, want na het nieuws gaan we verder met 2008.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

zijn we weer, het tweede uur van de onderjaren 2008 op MFM Brabant. We gaan verder met de muziek van het jaar waarin de iPhone steeds bekender werd, Barack Obama geschiedenis schreef en de kredietcrisis de wereld raakte. Maar gelukkig was er ook volop muziek om bij weg te dromen. Dus blijf lekker luisteren, want er komen nog veel herkenbare platen uit 2008 voorbij. MUZIEK

0: Televisiekijkers stonden in 2008 even vreemd te kijken toen Nederland 1, 2 en 3 tegelijkertijd uit de lucht gingen. Door een grote technische storing kwamen de drie publieke zenders ongeveer 40 minuten niet op tv. De storing zat in de eindregie in Hilversum. De oorzaak was op dat moment nog onbekend. Voor veel kijkers betekende het voorval geen televisie totdat de techniek het weer deed.
1: De tv-zenders Nederland 1, 2 en 3 konden vanavond een kleine 40 minuten geen geplande programma's uitzenden. Dat werd veroorzaakt door een computerstoring. In plaats van de reguliere programma's werd op alle zenders een live programma uitgezonden, de 3FM-actie Serious Request. Het is niet duidelijk waardoor de computerstoring werd veroorzaakt.

0: In Gent werd in 2008 alweer de 17e editie gehouden van de roeiwedstrijd De Slag om Gent. De wedstrijd werd georganiseerd door Carolus Quinto en de zeeschouts De Wilde Eend in samenwerking met de stad Gent en de Vereniging voor Watersport. Het evenement bracht sportieve roeiers en watersportliefhebbers bij elkaar. Een mooie traditie op het water die in Gent inmiddels een vaste plaats op de kalender had.
1: Voor de zesde keer is vandaag de Slag om Gent gevaren. Een roeiwedstrijd is dat voor sloepen en vletten, georganiseerd door de Gentse zeescouts. De deelnemende boten roeien een parcours van 12 kilometer dat start op de Leien buiten de stad en dat hen brengt naar het historische centrum van Gent. Een verslag van Op het Water van Anne de Bie.
2: 3, 2, 1...
3: Het is eigenlijk drie keer doodgaan onderweg. Het is een zware inspanning. Maar het is zo leuk om over die finish te komen. Al die mensen die roepen en die u aanmoedigen en zo. Dus het is gewoon, ja, als team iets bekomen is echt heel tof.
4: Maar voor het zover is, moeten de roeiboten een parcours afleggen van ruim 12 kilometer. Dat kost alle teams bloed, zweet en tranen. Roeiboten die eerst aankomen in Hartlegent zijn moderne sloepen, gemaakt uit licht polyester. Maar de Gentse zeescouts varen met de Carolus Quinto, een replica van een kapiteinssloep uit de 18e eeuw. En die is zwaar.
5: Door die vallen, blijven!
4: En wat is jullie slogan?
5: Niet
6: vleeg!
7: Niet vleeg!
4: Na anderhalf uur zwoegen en ploeteren halen de zeescouts met hun Carolus Quinto de eindmeet aan de Korenlei. De zeescouts eindigen zevende. Misschien zijn ze stiekem wel blij dat ze niet gewonnen hebben, want dit is de beloning voor de winnaars.
8: Hey,
9: tada,
8: Jonas.
9: En wij,
8: tot wel!

0: Een scholengemeenschap in Leeuwarden kreeg in 2008 een forse boete omdat er te weinig les zou zijn gegeven. Pieter Jelles moest bijna een €250.000 betalen. 15 andere scholen kregen eveneens een boete, variërend van 2000 tot 81.000. Volgens staatssecretaris Van Bijsterveld was er eerst gewaarschuwd, maar daarna volgden daadwerkelijk sancties. Het onderwerp zorgde voor discussie over onderwijstijd en de kwaliteit van lessen.
1: In veel gezinnen een bekend thema. De familie Burger uit Rutten in de Noordoostpolder. De ouders verwonderen zich al jaren over lesroosters als gatenkazen. Die 1040 uren naar moet gewoon gehaald worden, vinden ze. En hebben met gelijkgestemde ouders de organisatie Meer Onderwijsmoed opgericht.
2: Een paar jaar geleden toen bemerkte ik dat mijn kinderen te weinig onderwijs kregen.
1: Lesuitval. Ouders maken zich er veel zorgen over. Blijkt uit gesprekken die het journaal voerde met tientallen ouders door het hele land. De meeste vinden de 1040 uren norm prima. Ook Pierre Diederen uit Roermond zit in Meer Onderwijsmoed. Zijn dochter zat op het VMBO.
3: Ik heb heel vaak bij de school aangekaart dat ik vond dat zij te vaak en onverwachts ook thuis op de bank hing, terwijl ik verwachtte dat ze op school zat.
1: Hij diende een klacht in, kreeg gelijk. Hij is zelf leraar. Op zijn school wordt de 1040 uren norm gehaald. Door zijn ervaring als leraar en ouder zegt hij dat de norm makkelijk te halen is. Door bijvoorbeeld de lesuitval door het vergaderen aan te pakken.
3: Dus eigenlijk als een school het netjes doet, dan zou je volgens de regels gewoon na schooltijd moeten vergaderen. Daar worden die leraren ook voor betaald.
1: Of geen proefwerkweken meer houden. Die weken dat leerlingen alleen naar school gaan voor een proefwerk of zelfstudie.
3: De ervaring leert dat dat niet aan die leerlingen is besteed. Mijn eigen kinderen die vinden het schitterend als er proefwerkweek is, want die zeggen van...

daarmee komt de wonderjaren 2008 op MFM Brabant tot een einde. 2 uur lang muziek, herinneringen en verhalen uit een jaar waarin de wereld flink veranderde. Bedankt voor het luisteren. Eerst nog even het nieuws en daarna gaan we door met muziek en herinneringen hier op MFM Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur en dat betekent tijd voor een uur lang Jazz on Sunday bij MFM Brabant. Vanuit de studio aan de Angelenweg is uw gastheer vanavond Marcel Bouwman.
1: En die heet u hartelijk welkom bij Jazz on Sunday van vanavond. 30 jaar al, hè? 30 jaar zijn we uw wegwijzer in de nationale en internationale jazz. En gewoon op uw eigen zender, MFM Brabant. Vandaag geef ik ruim aandacht aan de nieuwe cd van Aardvark. En helemaal op het einde van de uitzending een kort memoriam voor Cassandra Wilson. Die, misschien heeft u het uit het nieuws vernomen, die van deze week overleed. Tegenover mij, achter de schuiven en de knopjes, zit Frank van der Vloed. Hij zorgt voor de techniek. Wij gaan meteen naar muziek.

je denkt dat die afgelopen is en dan komt er nog een stoot. En nog een stoot van de Houdini's. Dat was de Soulful Mr. Timmons. Compositie van James Williams. En Art Blakey zette het bijna bij elk optreden op zijn speellijst. U hoorde het hier, en ik liet het al een beetje doorschemeren net. U hoorde het hier in de uitvoering van de Houdini's. En ik heb dit nummer vooral gekozen vanwege die mooie interactie tussen de twee solisten. Boris van der Lek aan de ene kant en Rolf Delfos aan de andere kant. En met Rolf Delfos gaan we verder. Die hoort u namelijk ook in het volgende nummer. En nu in een van zijn laatste projecten, de formatie Happy Village. Triootje speelt met Hammond, op Hammond B3 speelt Frank Montis. Pim Dros speelt op drums en Rolf Delfos vanzelfsprekend op saxofoon. Ze hebben tot nu toe één cd uitgebracht, Oobie Doobie. En dat is een compositie van Delfos zelf. En nu gaat luisteren naar het titelnummer. En dat heet dus ook Oobie Doobie.

Dat was Oobie Doobie, Happy Village. Eigen een hele leuke band om ook live te zien. We blijven eventjes bij Nederlandse saxofonisten. En na de jazzagenda begrijpt u waarom ik voor de jazzagenda alleen maar Nederlandse saxofonisten laat horen. We gaan nu luisteren naar Mete Erker. En hij nam in 2013 met zijn trio de LP of de CD Celebration of Mediocrity op. Daarop staat een heel mooi nummer, Cyril. Het is een compositie niet van Erker zelf, maar van zijn bassist, Johan Plomp. U moet vooral letten, en dat boeide mij het meeste eigenlijk nog in dit nummer. Het is gewoon een heel mooi nummer, dat sowieso. Maar Erker zet op zijn saxofoon hele mooie, lange, lyrische lijnen uit. En, let daar vooral op, een geraffineerd drumwerk op de achtergrond van Mackie van Engelen in Cyril.

mooi, hè? Die lopende bas van Johan Plomp, die ook dit nummer schreef, Surreal. En dan dat prachtige saxofoonwerk van Mete Erker. En dan die lekkere drums erachter van Mackie van Engelen. Ik vind het een schitterend nummer. Van die cd, Celebration of Mediocrity. Hij is eigenlijk al in 2011 werd hij al opgenomen. In 2013 heeft Mete Erker hem uitgebracht. Van diezelfde cd laat ik u nog een nummer horen. En dat heet Mediocrity My Blues. Het zijn dezelfde muzikanten natuurlijk, Mackie van Engelen en Hans Plomp, of Johan Plomp op de bas. Maar hier worden ze bijgestaan door een alt-saxofonist, Bart Wiertz. U gaat luisteren naar Mediocrity My Blues.

Mediocracy van Meta Erker en Bart Wiertz op al saxofoon stond hem daarin bij. Ik vind het een geweldig mooi nummer, absoluut. We blijven even bij Bart Wiertz, want in datzelfde jaar 2011... toen Erker zijn cd Mediocracy opnam, Celebration of Mediocracy opnam... toen nam Wiertz samen met onder andere Sean Nicholas Payton op trompet... en Kendrick Scott, misschien kent u de bassist nog... hij heeft vorig jaar met Chris Potter in Jazz in Yucatan opgetreden... namen ze gezamenlijk de cd I Dreamer op. En dat titelnummer, ik vind het geweldig, dat gaat u nou horen. I Dreamer.

0: Tijd voor de Jazz on Sunday Jazz Agenda.
1: Nou, daar gaat hij dan. Ik heb een hele lange agenda voor u. Want de oplettende luisteraar, en dat bent u natuurlijk, hè, had het natuurlijk al lang in de gaten. Rolf Delfos, Mete Erker, Bart Wiertz, alle drie leden van Artvark. Dat kan geen toeval zijn. Nee, is ook inderdaad geen toeval. Want volgende week vrijdag, 11 september, presenteert dit saxofoonkwartet in Lantaarnvest in Rotterdam zijn nieuwe cd. En die heet Four Fathers. Een schitterende cd, een echt mooie, waardige opvolger van Mother of Thousands. Ik mag van de cd nog niet alle nummers laten horen, maar voor enkel heeft de platenmaatschappij toestemming gegeven. En die gaat u dadelijk na de agenda beluisteren. Dat is allemaal op 11 september. Op 9 september, dat is aanstaande woensdag, in de

0: Ja, informatie om naar uit te kijken. En dan twee dagen later, op 17 september... ja, er zijn veel concerten hoor, deze komende weken. 17 september in Brebbel, Nijmegen, Waan. Bart Wierts en toetsenist Emiel van Rijthoven met hun nieuwe formatie Waan. Dat is muziek die ligt een beetje op de grens tussen akoestische jazz en elektronische jazz. Grooves, mooie melodieën, avontuurlijke improvisaties. Echt muziek om eens gewoon lekker naar te gaan luisteren. Op 17 september, 8 uur, Brebbel, Nijmegen.
1: Heeft u een vraag of opmerking voor Jazz on Sunday? Stuur uw e-mail naar mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
0: Ja, die nieuwe cd van Aardvark dan. Daar werkten we eigenlijk het hele programma al naartoe. Aardvark is op dit moment zonder enige twijfel de meest innovatieve en spannende saxofoonkwartet van Nederland. Ik geef toe, het is niet altijd de makkelijkste muziek. Je moet er als luisteraar echt even voor gaan zitten. Niet ondertussen een boek gaan lezen of spruitjes gaan schillen. Concentratie, dat is echt een eerste vereiste als je Voorvaders opzet. Van die nieuwe cd, Voorvader, mag er eigenlijk drie laten horen, maar ik laat u twee nummers horen. En het eerste dat ik het wil horen heet Red Line.

Dat was Red Line van de cd Voorvaders van Aardvark. De cd die volgende week vrijdag verschijnt. Ik heb hem inmiddels verschillende keren kunnen beluisteren. Helemaal kunnen beluisteren. En ik kan hem u echt aanraden. Ik ontdek bij iedere keer dat ik hem luister een nieuwe laag. Weer een onverwachte overgang. Verrassende en hele atypische chorussen. Maar vooral het mooie samenspel en de harmonie tussen die vier mannen. Meta Erker, Peter Broekhuizen, Bart Wiertz en Rolf Delfos. Het is, vind ik tenminste, ik vind het fenomenaal. Ik hoor stukjes Béla Bartók voorbij komen. Ik hoor Charles Mingus voorbij komen. Voorvaders is een avontuur. Echt een avontuur. Ik laat u nog één stuk van die cd horen. En dat is het tweede nummer daarvan. The Persistent Hum.

En dat was The Persistent Hum, tweede nummer van die mooie cd Voorvaders van Aardvark. Wordt aanstaande vrijdag gepresenteerd in Lantaarn Venster, Rotterdam. En daarna gaan de mannen op tournee door het land heen. En dan komen ze onder andere in Den Bosch op zaterdag 31 oktober in de Willem II Toonzaal. We blijven even bij saxofoonkwartetten, want die zijn nogal dun gezaaid eigenlijk. Dus met Aardvark hebben we hier toch wel iets bijzonders in Nederland in huis. Ik heb voor u twee opnamen meegenomen van twee wereldberoemde saxofoonformaties. Eerst het World Saxophone Quartet. Anders dan Aardvark laten David Murray en zijn mannen zich op de cd Political Blues uit 2006 begeleiden door een bassist. En die wordt hier, dit is hier Yamala Dane Takuma, bekende bassist en slagwerk. De mannen hebben een prachtige LP gemaakt, Political Blues heette die. En daarop staat een nummer waarop David Murray ook zingt en het heet Mannish Boy.

Nou, dat was een partijtje vrij worstelen tussen David Murray op de saxofoon en misschien had u maar kent James Blood Almer op de gitaar. En James Blood Almer was ook de zanger, niet David Murray, want hij moest natuurlijk saxofoon spelen, dat snapt u ook wel. Ja, en het If was natuurlijk is de compositie van wie was die? Muddy Waters. Iedereen had hem gekend. Ik heb een hele belangrijke mededeling voor u, want als u woensdag naar Nijmegen wilt gaan, naar Theus Nobel in de Lindenberg, hou er dan rekening mee dat er aanstaande woensdag geen treinen rijden vanwege een staking. Dus als u naar Nijmegen wilt, met de auto of gewoon op de fiets. Zover is het eigenlijk helemaal niet. Het tweede saxofoonkwartet dat ik voor u heb meegebracht, dat is het 29th Street Saxophone Quartet. En dat is eigenlijk een heel mooi, bijna haast kamerorkest is het. Het is een, nou moet ik even zelf goed kijken in mijn aantekeningen. Ja, ik bracht voor u mee de cd Milano New York Bridge, die is uit 1994... En het nummer waarmee het 29th Street Saxophone Quartet die LP opent is Chelsea Bridge, nummer van Billy Strayhorn. Ja.

Ja, het is niet netjes, maar we gaan toch het 29th Street Saxophone Quartet een beetje over uitveden. Want ik wil de laatste minuut toch aandacht geven aan Cassandra Wilson. Die overleed vorige week op 70-jarige leeftijd. Een grande dame van de jazz. Groot voorbeeld voor veel zangeressen. Ze werkte met Miles Davis, met Steve Coleman, met Wynton Marsalis. En ze zou eigenlijk dit jaar ook aanwezig zijn op het North Sea Jazz. Maar ja, ze moest het afzeggen. Waarschijnlijk omdat ze al te ziek was om die oversteek te kunnen maken. Ik laat u van haar laatste album, Coming Forth by Day, een toepasselijk nummer ter afsluiting nemen, horen. Last Song. En ik neem meteen afscheid van u. Mijn naam is Marcel Bouwman. Ik zocht de muziek voor u uit. Ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft. Elke zondag zit Frank van der Vloed hier voor de techniek. Deze keer dus ook.

0: uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
1: En wij zijn er de volgende week weer op dezelfde tijd, 7 uur, en dezelfde zender MFM Brabant. Wij gaan eruit met Cassandra Wilson, hommage aan Lester Young, Last Song.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Kiss MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Radio.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.